0: 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: www.radioenschede.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignoles brak brand uit. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laarde het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En mensen die met vervroegd pensioen zijn en in het buitenland wonen kunnen straks een gepeperde zorgrekening krijgen. Nederland stopt namelijk met het betalen van hun zorgkosten in het buitenland, meldt de Telegraaf. Dat komt door nieuwe EU-regels. Mensen moeten dan alles zelf betalen of zelf een lokale zorgverzekering afsluiten. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28 en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Even voor mij. Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt en raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En een Franse jongen van 19 is veroordeeld tot een boete van ruim 400 euro voor het likken aan een rietje. Dat deed hij een paar maanden geleden bij een frisdrankautomaat in Singapore en legde het rietje vervolgens weer terug. De rechter verweet een baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kon daarvoor 2 jaar cel krijgen. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, in het midden van het land een graad of 28 en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: DAB+ en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn daarvoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, is niet bekend. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen 400 euro wel de goedkoopste studentenstad. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de

0: Op doneer.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Alle verf super voordelig.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan, aapjes kijken in de dierentuin of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor

0: M10 Pro. Door en door pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?

0: het een tikje anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
5: Even bollen. Iedereen.

0: Dus korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de binnenstad van Breda was vannacht een explosie bij een Argentijns restaurant. De schade aan het restaurant is groot en de gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver te horen en zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nog nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen half jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten duurder uit. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
7: Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over. De rechterrijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum zijn twee rijstroken dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Deze is in beide richtingen dicht door een technische storing.
5: 100% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Mark Floor, 5 jaar geleden deed hij mee aan Voice Kids. Daar ontmoette hij Snelle natuurlijk, die was daar coach. En dit is hun eerste samenwerking. Park je biertje, vrienden.

overal droog, lekker zonnig. En wat een beetje warme nacht, hè? Beetje een plaknacht toch wel. De temperaturen lopen snel weer op, naar een graad of 25. Maar pas op, later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe. Ja, ik wil niet zeggen dat het echt afkoelt, maar het wordt wat frisser. Donderdag, de 30ste vandaag. De dag van de vriendschap. Nou, geen idee hoe je dat gaat vieren, maar ik wens je daar heel veel succes mee. En het is vandaag Schoonvaderdag. Ziet iedereen ook een fijne Schoonvaderdag? Hij is toch de enige man die jaren...

toch een beetje gek. Het is een plaatje over de lente, maar hij voelt zo lekker zomers aan. Hè? Peter de Koning hoorde je. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Dat doet mij herinneren dat ik nog eens even een nieuwe afspraak moet maken. Het is Radio Noordzee. Goedemorgen, Wouter hier op de Hollandse Hitbak. Met zometeen die grote hit van Mart Hoogkamer en Russo. Ja, dat pakt mij inderdaad. Maar eerst die twee die elkaar leerden kennen tijdens de muziekles op school. En daar vloeide de liefde voor muziek over in de liefde voor elkaar. En ja, verlaten ze elkaar nu nog voor niemand. Natuurlijk, zei dit succes.

0: geniet van de zomer met Radio Noordzee.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Pak mij, hoorde je in de ochtendshow van Radio Noordzee, waar ik natuurlijk weer op zoek ben naar een Nederpop Pepper. En laat me even weten in de WhatsApp van Radio Noordzee welke track je op deze donderdagochtend graag zou willen horen. Is dat gewoon iets lekker zonnigs om gewoon lekker de dag mee op te starten, of is het iets zwaarders? En heb je even behoefte aan om even je emoties te uiten? Nou, laat het maar weten. De WhatsApp staat voor je open. Kunnen we even gezellig chatten? Ga daarvoor naar radionoordzee.nl. Het nummer dan, hè, dat kun je daar vinden. Als je op de website komt, onder mijn hoofd, daar staat een icoontje met WhatsApp. Als je daarop klikt, nou, dan gaat alles bijna vanzelf. Dan word je zo verbonden met de studio en dan kunnen we elkaar even een berichtje sturen. Leuk toch? Laat het dus weten via radionoordzee.nl welke Nederpop Pepper zorgt

0: Niels de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: duurste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een explosie in de binnenstad van Breda zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld. Bij een restaurant is de gevel zwaar beschadigd en ook binnen is de schade groot volgens Brabantse media. In Den Haag is er vandaag topoverleg over de lange droogte die voor steeds meer problemen zorgt. Onder andere ministeries, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.

0: Waterstaatsschuiven aan, schrijft het AD. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht is in opspraak geraakt. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor onderzoek en wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden, in het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig aan de weg en de rechterrijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Dan oponthoud op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum duurt er 40 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen.

0: vandaag samen met Sven Versteeg.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Vuurwerk. Nou, dat hangt dit oudjaar niet in de lucht, hè. Dat is wel jammer. Davina Michel daar nog voor en duurt te lang. Ja, en zijn we aangekomen bij de Nederpop Pepper van vandaag. En meestal is dat altijd lachen en lang leven de lol. Alleen, ja, ik kreeg vanochtend een berichtje van Ilse. Ilse staat op het punt om uit elkaar te gaan. En had daarom Rutja Kot even nodig met Ik Ga Door.
1: De Radio Noordzee, Nederpop

dus super benieuwd hoe Zoëlly Vaart ervan afbrengt in De Beste Zangers. 29 augustus, dan begint het nieuwe seizoen. En onder andere Yves Berendsen, Bissy en Clouseau doen ook mee. Nou, dat moet een topseizoen worden, toch? Zou je op papier wel denken. Goedemorgen, Wout hier voor Stoet in de ochtend van Radio Noordzee. Nou, met de sensatie van dit moment, hè. Dit is

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Odido. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
13: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
6: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Problemen op de snelwegen in Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De matrixborden werken niet door een stroomstoring. Dus mocht er een ongeluk gebeuren en er moet een rijstrook dicht, dan verschijnt er geen rood kruis. En ook spitstroken kunnen niet worden bediend. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens het AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. In meerdere straten in de binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en is binnen ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor wetenschappelijk onderzoek dat hij uit naam van de universiteit deed. De uitkomsten waren voor die bedrijven meestal positief, meldt onder andere de krant Trouw. Hij wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden. En is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
22: Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen.
2: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

hè, we zijn er. En langzaamaan wordt het alweer best warm, hè. De temperatuur stijgt langzaamaan door naar een graad of 25 deze ochtend. Alleen aan het einde van de ochtend komen er vanuit het westen weer wat bewolking ons land binnendrijven. Dus je bent gewaarschuwd. En nog een waarschuwing van de ANWB deze keer. Ze waarschuwen voor Zwarte Zaterdag. Ja, veel mensen willen komende zaterdag op vakantie gaan. Maar dat is traditioneel de drukste dag op de wegen in Europa. Dus ja, het advies is, dit raad je niet,

verantwoorden voor de rechter. Hij zorgde voor veel onrust natuurlijk in Singapore. Iedereen walgde daarvan. Nou, vandaag voor de rechter. Hij riskeert een celstraf van een jaar of twee.

Goedemorgen, het is Radio Noordzee. De karst hoorde je hart van mijn gevoel. Zometeen op de ochtendkoffie, Stef Eckel. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Hij gaat daar ons zometeen alles over vertellen.

0: Noordzee.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: beter internet.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noordoosten van ons land werken de matrixborden boven de snelwegen niet door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen rijstroken niet worden afgekruist bij ongelukken of kunnen de spitsstroken niet open. In Den Haag wordt vandaag gepraat over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het watertekort, schrijft het AD. De hardnekkige droogte zorgt voor steeds meer problemen, vooral voor boeren en schepen. En in het zuiden van het Griekse eiland Kreta is een bosbrand ontstaan. Een dorpje met 8000 mensen moest vannacht geëvacueerd worden. Door de wind kunnen blusvliegtuigen niets doen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Vanwege de zomervakantie is er niet echt sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal bijzonderheden. Zoals op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9 uur vanochtend duren. Dan op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum 40 minuten vertraging. Dat komt door problemen met de matrixborden. En tot slot oponthoud op de N35, de Salland-Twente-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen dicht door technische problemen.

0: Jorden, Jeroen van der Bomen en Luchtballon.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met
0: Stef Eckel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is het 's ochtends koffie of thee?
2: Ja, beide eigenlijk. Beide. Meestal koffie.
0: Wat voel je vandaag?
2: Koffie.
0: Koffie.
2: Ja, nou, lekker bakje koffie.
0: Druk ik de machine even voor je aan. Hoppakee, moet je eens even horen. Lekker. Heb je er nog wat in?
2: Melk en suiker.
0: Beetje melk en suiker. Even kijken. Dat heb ik hier. Roer ik er ook doorheen. Zo, nou, ready to go. Hoe is het met je, Stef?
2: Ja, hartstikke goed.
0: Goed op de hoogte.
2: Ja, we zijn echt met hele leuke dingen bezig. En eigenlijk de dingen die we gedaan hebben, dat loopt ook allemaal hartstikke fijn. Dus ik ben heel tevreden, heel dankbaar vooral.
0: Ja, we kennen je natuurlijk allemaal van die hits als De Woonboot en Liever te dik in de kist. Hè? Die klinken nog steeds in veel kroegen en op festivals. Ja. Maar nu zag ik de titel van je nieuwe single, De Klok tikt maar door. Dat klinkt toch iets serieuzer.
2: Ja, nou ja, het is eigenlijk wel een heel zomers feel-good liedje. Maar de boodschap is inderdaad wel... Je moet gewoon genieten van iedere dag. En dat klinkt heel cliché, zo zeg ik dat ook letterlijk in het liedje. Uh-huh. Maar het is wel zo, want je ziet het links en rechts gewoon om je heen. De leeftijd zegt tegenwoordig ook niks meer.
0: Nee.
2: We hopen allemaal dat we de 80 mogen halen, maar dat is helaas niet zo. Dus pluk de dag, zeggen ze altijd, en geniet ervan. Dus dat hebben wij toch in een, ik denk wel in een heel mooi jasje gegoten. Dus een beetje de combi tussen genieten en toch de duidelijke boodschap, zeg maar.
0: Een serieus verhaal in een feestelijk nummer gegoten, zeg maar.
2: Absoluut.
0: Dat is de omschrijving.
2: Ja.
0: Hey, gaan we je nog veel zien de komende periode?
2: Ja, nou ja, ik ben volop bezig. Ik moet wel zeggen dat mij opvalt dat er dit jaar best wel heel veel besloten feesten zijn ook. Oh, wel heel leuk om te doen. Mm-hmm. Maar natuurlijk minder leuk voor de mensen, omdat je wel in de buurt staat, maar dan niet op het toegankelijke iets, zeg maar.
0: Ja, nog iets groots wat er aan zit te komen waarvan je zegt, dat wil ik nog even met jullie delen.
2: Er zit wel wat in de pen, want ik heb nog altijd mijn 25-jarig jubileum niet gevierd.
0: Ah.
2: En ik heb gezegd dat schuiven we langzaam op richting 30 jaar. Mm-hmm. En dat inmiddels zat ik afgelopen april alweer 28 jaar in het vak.
0: Oh,
2: dus daar zitten we nu alweer overheen. En moeten we toch gaan nadenken over het 30-jarig jubileum, wat we daarmee gaan doen. En ik zit er toch over na te denken om dan weer iets te gaan doen in de vorm van een concert. En dat wil ik ook in ieder geval een jaar van tevoren aankondigen. Dus daar moeten we wel mee aan de slag, zeg maar.
0: Okay, dan is dat nu een beetje de tijd inderdaad. Nou, hou ons op de hoogte, Stef, zou ik zeggen.
2: Dat gaan we zeker doen, zeker.
0: En de klok tikt maar door, hè. Dus laten we die maar meteen even draaien.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: En ik hoop dat je hem snel een keer live komt zingen hier bij ons.
2: Ik doe het graag.
0: Oké, dankjewel.
2: Hey, tot snel.
0: Jojo.
1: Radio Noordzee.

vogeltje, wat zing je vroeg? Just in the Wild hoorde je en cheerio bij Radio Noordzee. Waar je vanmiddag in de middagshow Luc van der Braak hoort. En hij krijgt bezoek, want Sineke komt bij hem langs. Vanmiddag vanaf 4 uur natuurlijk hier op jouw eigen Radio Noordzee. Met bluff en levenslang naar deze van iOS. Altijd wel iemand.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Odido. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. De brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van alle 88 dure terrasstoelen. De bedrijfsleider zegt tegen de regionale omroep dat er camerabeelden van zijn. Daarop is te zien dat de dieven op hun gemak de stoelen opstapelen en er rustig mee weglopen. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 9 kilometer file met 35 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier afgesloten. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsen-tunnel staat een te hoog voertuig. Daardoor is de weg afgesloten. Op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel is de weg in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot slot de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Susteren en de aansluiting met de N294 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: De Radio Noordzee Ochtendshow.
1: Happy
0: met Wouter Kooijman.
1: Een hele goede morgen. Het begint vanochtend lekker droog en zonnig. En na een beetje een warme plakdag lopen de temperaturen weer snel op. Richting de 25 graden. En later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking wat toe. Dus je bent gewaarschuwd. Het zal zo'n beetje rond de lunch gebeuren. Ja, het is donderdag, de 30ste vandaag. De ene laatste dag alweer van juli. Het is de dag van de vriendschap vandaag. Heb je al bedacht met wie je dat zou willen vieren? Ja, dat is een goede vraag, hè? Als je er één zou moeten kiezen, wie zou dat dan zijn? En het is schoonvaderdag. Oh, nou, dat maakt de keuze dan misschien wat makkelijker. Ja, of niet natuurlijk. Even proosten op de schoonvaders. Hè? Toch de enige man

0: Cloud op Noordzee en Leila.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, en ik doe de deur snel voor je open, want het is tijd geworden om die Hollandse Meestergalerij in te lopen. Het is de plek waar al die grote hits hangen in het Noordzeearchief. Aan de rechterkant zie je alle hele grote hits. En aan de linkerkant, nou dat zijn ook hits, maar die zijn we vaak een beetje vergeten. Of hebben we al even niet meer gehoord. Heb je zelf een suggestie voor de Hollandse hitgalerij? Laat het gerust weten. Kun je doen via radionoordzee.nl. En dan even op het WhatsApp-icoontje klikken. En even een berichtje naar me sturen. Dan stof ik er graag eentje voor je af. Of hang ik er eentje voor je op. Dat kan ook natuurlijk. Het meeste werkje van vandaag is een lied dat het verhaal vertelt van een meisje dat plotseling niet meer op school verschijnt. Haar klasgenoten vragen zich af waar ze is gebleven en langzaam wordt duidelijk dat haar ouders ernstige relatieproblemen hebben en uit elkaar gaan. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van een kind, waardoor de emotie juist heel geloofwaardig en ingetogen overkomt. En juist die eenvoudige vertelstijl maakte dat nummer zo bijzonder. Circus Custers, dit is Monica.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Deze

0: Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Onze economie is de afgelopen 3 maanden harder gegroeid dan in de maanden ervoor. Met 0,4% zegt het CBS. De groei komt vooral doordat consumenten meer hebben uitgegeven. In een groot deel van het land werken de matrixborden boven de snelweg niet. Daardoor kunnen bijvoorbeeld spitsstroken niet open. Er zijn vooral problemen in het noorden en oosten. En na dagen blussen zijn de bosbranden ten westen van Madrid bijna helemaal uit. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn er nog amper vlammen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de natuurbranden weer terug mogen naar huis. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui.
5: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
7: Vertraging op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan grenscontroles op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er een kwartier langer over. Op de A22, Beverwijk richting Velsen, staat voor de Velsertunnel een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Ook die is in beide richtingen afgesloten. Het komt door technische problemen.

0: dat is lekker.
1: Even schuilen bij Miss Montreal.
2: Goedemorgen, Wouter.
1: Hey, goedemorgen. Het is de ochtendshow op Radio Noordzee. Wouter hier voor Stoet. Dan ga je vandaag winkelen in Helmond. Je kunt naar Radio Noordzee luisteren via FM 90.5. Het is maar even een kleine tip, hè, van deze kant. Het is Radio Noordzee met Robert van Hemert naar de Jazzpolitie. Liefdesliedjes. Dat zijn geen woorden.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

Maxime. Samen met Babette, je hoorde hoe dan ook. Bij Radio Noordzee. Waar je zoon Nadine Marleen hoort. Ze houdt je aan het werk tot 12 uur. En de lunch presenteert ze ook deze week. En dan heeft ze allemaal hoogtepunten van...

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
7: Alle verf super voordelig.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De storing aan de matrixborden boven de snelweg is voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Door de storing zag je bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid was aangepast en ook konden geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moesten automobilisten daar rekening mee houden, maar voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4%. De groei is vooral te danken aan consumenten, die hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. En in het zuidoosten van Polen werd vanmorgen een grote krater ontdekt. Het gat was zo'n 10 meter breed. Er raakte niemand gewond. De dichtstbijzijnde huizen stonden 2 kilometer verderop. Het is een raadsel wat er is ingeslagen, maar Rusland viel vannacht de Oekraïnse stad Lviv aan met raketten. Dat is zo'n 150 kilometer verderop. Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
19: 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een bier.

Geweldige plaat om dit uur mee te beginnen op deze donderdagochtend 30 juli. Want ja, over Mark Floor en Snelle het Weten, daar ben ik niet helemaal van overtuigd. Maar ik kan je wel vertellen dat het vandaag Internationale Vriendschapdag is. Ja, en dan is het natuurlijk wel belangrijk om eens even stil te staan bij goede vrienden. Kan zo'n grote belangrijke rol spelen, een vriendschap, een mooie vriendschap in je leven. En soms ja, is die vriend wat meer aanwezig dan de andere periode in je leven. Maar soms ja, komen ze en gaan ze, maar in ieder geval superbelangrijk natuurlijk. En door Snelle en Mark Floor eigenlijk helemaal mooi omschreven natuurlijk, hè. Goedemorgen dus nogmaals. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier, weer een lekkere volle show. Want we hebben natuurlijk zometeen weer een shownieuws-update. Wat is er toch allemaal gebeurd in de sterren? Want ze kunnen vakantie hebben, maar er gebeurt natuurlijk genoeg. Ze doen leuke dingen of ze overkomt ze wat. Nou, je gaat het in ieder geval straks allemaal als eerste horen hier bij Radio Noordzee. En natuurlijk heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. Ook van onze Radio Noordzee-sterren. Een bijzonder album heeft ze gemaakt, daar gaan we het over hebben. Maar eerst eventjes terug naar de jaren 80 van de vorige eeuw. Dit is het prachtige Kronenburgpark van de Frank Boeijen Groep.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. De kans is erg groot dat ook Danny de Munk en zijn gezin weer te zien zullen zijn in reality soap. De zanger staat ervoor open om weer camera's toe te laten in zijn privéleven. Dat vertelde Danny gisteravond in Shownieuws. Hij is inmiddels ook al benaderd, zo zegt hij. Aanleiding zijn de populaire vlogs die hij maakt. En inmiddels hebben al 3 partijen interesse getoond. Zijn gezin werd dus al eerder gevolgd door de camera's. De Afro maakte in 2007 voor het eerst een reality-serie over zijn leven. En Samuel Welten die ziet zichzelf niet zo snel weer meedoen aan een tv-programma. Door zijn recente mislukte deelname aan de videolandshow Het Jachtseizoen Most Wanted is hij even genezen, zo schrijft hij op Instagram. Mensen vragen me vaak, hey, waarom doe jij niet mee in de Verraders of Expeditie Robinson? Nou, heel eerlijk gezegd, vroeger had ik daarvan gedroomd, zo zegt Samuel. Maar ik heb 1 keer aan het jachtseizoen meegedaan en ik was binnen 6 uur gepakt. Ik ben nog nooit ergens zoveel op aangesproken en uitgelachen. En Madonna die komt dit weekend toch echt naar Amsterdam voor World Pride. Dat is inmiddels bevestigd door de zangeres zelf en ook door de organisatie. Ze zal optreden tijdens het World Pride Music Festival in Ava's Live. Madonna verraste Nederlandse fans dinsdag plotseling met een Nederlandse boodschap. Ze schreef op Instagram, ik heb iets waarover ik wil praten. En deze tekst die komt uit een van Madonna's recentste singles, Bring Your Love met Sabrina Carpenter.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands.

Onderstreept door Marco Borsato en Guus Meeuwis hier, schouder aan schouder. Zometeen de Radio Noordzeester. En ik wil het vandaag met name hebben over een bijzonder album dat ze heeft gemaakt. Daar hoor je natuurlijk straks alles over. Hè. Roks en Hazes, dat is de Radio Noordzeester van deze week. Vandaag en morgen dus nog voor het laatst. Wil jij nou nog iets weten over Roxanne? Of heb jij zoiets van, ja, maar die plaat moet je echt draaien van haar? Dan kun je me dat nog even doorgeven. Want voor vandaag ben ik er wel uit. Maar voor morgen kun je natuurlijk altijd nog eventjes een titel doorgeven. Iets van Roxanne Hazes wat je graag wil horen. En dat doe je via radionoordzee.nl. Want daar zit die beruchte stuurberichtknop. Overigens kun je daar ook je verzoekjes kwijt, dame. Hè? Dat is allemaal in het tweede.

Emma Heesters, waar ga je heen? En dit zijn de klanken van Klein Orkest. Lang niet gehoord deze plaat, over 100 jaar. Het lijkt ook wel 100 jaar geleden dat ik hem hoorde. Het is bijna 10:30, zometeen de Radio Noordzeester dus. En je kunt nog steeds verzoekjes aanvragen via radionoordzee.nl.

0: Loverboy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Dit applaus is natuurlijk voor Bluff. Wat zou je doen?
1: De Radio Noordzeester van de Week.
0: Is Roxanne Hazes deze hele week. Ja, we leren haar een klein beetje beter kennen. En we draaien natuurlijk iedere dag een mooie plaat van haar. En je hoort ook echt duidelijk in de jaren dat zij bezig is dat ze een mooie ontwikkeling doormaakt als zangeres. Hè? Ik wil het vandaag hebben over dat album dat in 2023 uitkwam van haar. De tijd gaat mooie dingen doen. Nou, ik vind dat sowieso al een hele mooie titel. En zij noemt dit album zelf een soort dagboek, een soort therapie voor haar. Ze hoopt dat het ook haar helpt om oude patronen achter zich te laten. En het omarmen van de toekomst. Ze wilde hiermee afrekenen met haar rotzooi, zoals ze zegt, oude ballast. En het is ook echt een album, een plaat die door critici geprezen wordt. Omdat ze echt een vernieuwende muziekstijl heeft aangenomen. Je kunt dus echt horen dat ze als artiest een persoonlijke groei heeft doorgemaakt. En daarom gaan we ook de titelplaat van het album draaien natuurlijk. Vandaar dat ik net ook zei, ik heb er voor vandaag al eentje uitgezocht. Voor morgen kun je misschien mij een suggestie geven. Want ze heeft zoveel mooie dingen gedaan. Maar voor nu draai ik dus van Roxanne Hazes. De tijd gaat mooie dingen doen.
1: De Radio Noordzeester van de Week.

0: recept.
1: Nou, als ik dat perfecte recept ook nog eens kan krijgen, kan ik misschien ook koken. Brambongers hoorde je. En dit zijn de klanken van Abel onderweg. Het is zo langzamerhand gaan we richting de klok van 11 uur. En zometeen

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul.

0: fluiterauten.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. En iets meer dan de helft van Nederland heeft bij de NOS iets van de Tour de France gezien, blijkt uit de kijkcijfers. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen Nederlanders zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. Naar een gemiddelde etappe keken 500.000 Nederlanders. Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
20: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

Leuk dat je luistert naar het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Straks plak ik er gewoon nog een uurtje achteraan. Want we hebben een hele andere lunchshow dan je van ons gewend bent. Maar wel gezellig. Want je hoort de hoogtepunten juist van al die lunchshows van de afgelopen maanden. Die hoor je voorbij komen. We hebben iedere dag uiteraard een artiest uitgenodigd om het lunchprogramma te presenteren. Maar ja, die zijn natuurlijk ook op vakantie. Dus ik neem het even over. Zover is het natuurlijk nog niet, hè. Eerst gewoon eventjes dit uur met heerlijke Nederlandstalige muziek. Bij mij shownieuws krijg je natuurlijk ook een update. De link van Marleen gaat over regen. Echt, en dat gaat van het ene genre naar het andere. Want die regen die wordt me toch ook een partij bezongen in de Nederlandstalige popmuziek. Ik heb dus ik heb er eentje gevonden. Nou, die moest ik echt even afstoffen. Maar is wel erg leuk. Dus ik heb eigenlijk één vraag aan je. Kan je niet?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Gordon heeft heel veel steun gehad aan de muziek van Whitney Houston in aanloop naar zijn covershoot voor Men's Health. Haar stem heeft me al die tijd op de been gehouden, zo zegt hij op Instagram. Hij heeft de fotoshoot inmiddels ook achter de rug. Ze was bij me deze trip, Whitney. Muziek is zo belangrijk als je jezelf doelen stelt, zo schrijft hij verder. Gordon heeft de afgelopen maanden hard getraind voor zijn covershoot. De editie met Gordon op de cover verschijnt in oktober. En de kans is groot dat ook Danny de Munk en zijn gezin weer te zien zullen zijn in een reality soap. De zanger staat ervoor open om weer camera's toe te laten in zijn privéleven. Dat vertelde Danny gisteravond in Shownieuws. Hij is inmiddels ook al benaderd. Aanleiding zijn de populaire vlogs die hij maakt. Inmiddels hebben al 3 partijen interesse getoond, zo zei hij gisteravond. Zijn gezin werd dus al eerder gevolgd door camera's. De Afro maakte in 2007 voor het eerst een reality-serie over zijn leven. En Samuel Welte die ziet zichzelf niet zo snel weer meedoen aan een tv-programma. Door zijn recente mislukte deelname aan de Videolandshow Het Jachtseizoen Most Wanted is hij even genezen, zo schrijft de zanger op Instagram. Mensen vragen me vaak, hey, waarom doe jij niet mee aan de Verraders of Expeditie Robinson? Nou, heel eerlijk gezegd, vroeger had ik daarvan gedroomd. Maar ik heb 1 keer aan het jachtseizoen meegedaan en ik was binnen 6 uur gepakt. Nou, ik ben nog nooit zo ergens zoveel op aangesproken en uitgelachen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Ja, na Frenna en Bluff, Akda en de Munnik en Rob de Nijs heb ik nu zo'n leuke link van Marleen gevonden. Ik moest wel even zoeken, want dit komt uit 1979. Is echt uit de begintijd van de band Doe Maar, die we natuurlijk allemaal kennen van die hits uit de jaren 80. Hè, als de Bom bijvoorbeeld. Zoveel hits hebben ze gescoord, maar dit was er dus eentje van nog net daarvoor. De link van Marleen deze hele week is regen. En zo kwam ik dit nummer tegen. Dat wil ik jullie absoluut niet onthouden. Dit nummer heet dus Regen van Doe Maar.
1: De link van Marleen.

0: Magnifiek.
1: Magnifiek. Frans Duits en Lange Frans en de voorhoede. De Tour de France, ja, die is natuurlijk nu klaar. Dit is stiekem van Maan en Goldband. En we gaan zometeen natuurlijk een verzoekje voor je draaien. Radio Noordzee.nl, daar kun je hem achterlaten voor me.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Als je Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Auw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf.

0: pak mij.
1: Russo en Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. Pakt mij. Het is tijd voor de verzoekplaat. En ik heb er eentje binnengekregen van Benno. Benno die wil heel graag Hoe van Nielsen samen met Miss Montreal horen. Nou, ik vind het ook een ontzettend leuk liedje. En hij wordt wel vaker aangevraagd. Dus ik weet zeker dat we een heleboel mensen hier een plezier mee doen. Benno, dank voor je berichtje. En zing lekker mee, hè.

0: Op de achterbank.
1: De achterbank van Tessa June. En daarmee rijden we zo langzamerhand richting de klok van 12 uur. Dus ook naar het lunchprogramma. Wat er iets anders aan toe gaat dan je misschien gewend bent. Hè. Normaal gesproken zitten er altijd een zanger of een zangeres of een bandje het lunchprogramma te presenteren. Dat doen we de komende weken iets anders. Maar we hebben de hoogtepunten van de afgelopen maanden voor je verzameld. En dat is natuurlijk superleuk, want straks hoor je dus Replay en hoor je Justin de Wild. En je hoort moi, dus Marleen, want ik ga gewoon nog even lekker een uurtje door. Dus blijf bij Radio Noordzee, want ook tijdens de lunch heerlijke muziek om lekker je bammetje bij te eten. Tot strakkie!

0: Noordzee.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. In het gebied waar ze zaten zijn 2 brandweermannen omgekomen. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikte hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldsincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. En Berlijn heeft de Techno Parade volgende maand afgelast na de aanslag op de Pride. Duizenden mensen lopen daarbij achter wagens aan die technomuziek draaien. De route gaat over dezelfde weg in Berlijn als waar de aanslag op de Pride was. En dat valt niet te beveiligen. Het evenement zet zich in voor maatschappelijke liefde en goede doelen. De zon moet vanmiddag wat meer moeite gaan doen, want er ontstaat steeds meer bewolking. Het is 22 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

Waren we dat niet allemaal een beetje jong en dom vroeger toen we jong waren? En een beetje dom, Tino Martin, die verwoordt dat natuurlijk wel goed. Ja, je denkt dat je alles weet en dat is dus gewoon eigenlijk niet altijd het geval. En dat probeer ik ook wel eens uit te leggen aan mijn tienerdochter. Maar dat is toch moeilijker gezegd dan gedaan. Anyway, we zijn begonnen met het lunchprogramma. Je luistert dus naar Radio Noordzee. Nog een keer naar Marleen, want normaal gesproken hebben we hier natuurlijk altijd een artiest zitten die zijn of haar favoriete Nederlandstalige muziek voor je meeneemt. Maar iedereen is op vakantie, dus hebben wij gewoon de allerleukste fragmenten voor je verzameld van de afgelopen maanden. Vandaag staat op het programma Replay en Justin de Wild. Nou, dat is natuurlijk al, dat staat gegarandeerd voor leuke hoogtepunten. Dus dat komt straks. Maar ook lekkere muziek natuurlijk, zoals bijvoorbeeld deze. Marcel de Groot, die zijn drummer heeft meegenomen. Let op, daar komt hij hoor. Doe maar eens een film. Nou, oké. Okay. Klaar voor? Dat bedoel ik. Mag ik naar je kijken? Ik vind het leuk dat je het vraagt, Marcel de Groot. Dat mag je zeker. Heel veel lekkere muziek, dus blijf erbij tijdens de lunch hier op Radio Noordzee.

0: veel.
1: Oké dan, duidelijke taal. Replay, daar gaan we het over hebben. Want zij hebben het lunchprogramma gepresenteerd. En tijdens het lunchprogramma kan je ook altijd vragen stellen, hè, aan de artiesten. Nou, dat is ook massaal gedaan. Rob van Loon die stelde aan Replay eigenlijk een makkelijke vraag. Namelijk met wie zij graag nog eens willen samenwerken. Nou, eigenlijk leverde dat een best aanzienlijk wenslijstje op.
2: Ja, dat is, kijk, wij houden ervan. Wij houden van samenwerking.
3: Oké, maar als ik je nu zou vragen, ik wil één naam. Gewoon, wat zou je tof vinden? Uit Nederland, noem één naam dat je zegt, oké, die zou ik graag met Replay willen doen.
2: Ja, we hebben het over
3: wie?
2: Gehad.
3: Kom maar, ik ben benieuwd.
2: Ja, zal ik het gewoon zeggen?
3: Zeg het maar.
2: Ronnie Flex bijvoorbeeld.
3: Ronnie Flex, Henk, noem maar één naam. Kom maar. Dan gaan we ze gewoon benaderen. Ja, toch? Heb je ook iemand of niet?
4: Frenna?
3: Doe maar. Nou ja, misschien Anouk. Anouk is een gekke combi, of niet?
2: Ja, Anouk is een hele...
3: Of Miss Montreal. Dat zou ook een toffe zijn. Ja. Gaan we een beetje country?
2: Ja, hoe heet die? Douwe Bob.
3: Oh, Douwe Bob.
2: Douwe Bob.
3: Oké, ook een goeie. Nou ja, je hoort het, Rob. We hebben genoeg keuze.
1: De keuze is inderdaad reuze. Hier hebben ze trouwens al mee samengewerkt, hè, met Rutschakot. Ook een hele mooie plaat. Maar dit is Leun op mij.

0: alleen 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration. En word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Odido. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf

0: romfraude.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: ooit deze twee stemmen samen. Hanna mee en Bluff, ik ben niet meer bang. Justin de Wild die brak natuurlijk bij het grote publiek door dit jaar met die gigantische hit Cheerio. En ook ontving hij op 30 juni, tijdens de dag van het Nederlandstalige lied, de Radio Noordzee Award voor beste nieuwkomer. Nou, iedere keer tijdens een lunchprogramma kan iemand natuurlijk ook vragen insturen. En dat heeft luisteraar Marinda Pendelaar ook gedaan. En die vroeg aan hem, hoe is het nou om dit succes zo mee te maken?
1: Ik durf gewoon zelf bijna niet te zeggen hoe ik me voel. Het gaat mega goed. Ik ben mega trots. Zelf durf ik helemaal niet te bevatten wat er nou gebeurt. Maar ja, iedereen belt, iedereen doet. Maar ik ben gewoon blij dat overal mijn liedje te horen is. Dat iedereen er mee kan zingen. En zelfs jij, die aanvraag bij Radio Noordzee, dat ik hier de lunch mag presenteren. Hoe geweldig is dat? Ja, ik ben er ontzettend trots op. En we gaan gewoon zien.

deze vrouw ook een prachtige stem. Zoe Levi met Sluit me in je armen. Beeld en beeldschoon. Het is bijna 1 uur en dat betekent dat ik natuurlijk plaats maak voor het volgende programma. En je blijft dus lekker luisteren naar Radio Noordzee met de beste Nederlandstalige muziek, zoals je dat gewend bent. En dan heel graag tot morgen.

0: Noordzee.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Nee!

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland. Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is een dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Op een strand in het Franse Duinkerke is vanmorgen een bootje met 4 mensen gevonden. Ze probeerden de oversteek naar Engeland te maken, maar dat ging helemaal mis. Het waren 3 vrouwen en een man van verschillende leeftijden. Ze kregen nog wel medische hulp, maar zijn uiteindelijk overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. En na de zomer moeten we er niet gek van opkijken als het fruit in de supermarkt ineens kleiner is dan anders. Ook is het duurder. Dat heeft allemaal te maken met de hardnekkige droogte waar heel Europa last van heeft. Er is ook goed nieuws. Door de vele zonuren is de kwaliteit volgens de telers wel dik in orde. Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

veel te laat om nog een speciale zomerversie op te nemen van Ik heb je lief. Maar eigenlijk had Paul de Leeuw dat gewoon moeten doen, vind je niet? Ik bedoel, nu heeft hij het over kerstbomen. Zong je, 104 kerstbomen lang, midden in de zomer. Kijk eens naar buiten, prachtig weer. Hopelijk ben je lekker vrij vanmiddag. Maar eigenlijk had hij een soort 1000 kilometer strandlang versie moeten maken. Om het ook een beetje zomerwaardig te krijgen, maar nou, het blijft een mooi liedje. Ik heb je lief, Paul de Leeuw bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Zometeen hoor je onder andere Luna en Russo, Guido van der Graaf en ook Rob de Nijs. Wie je niet hoort, is het goede doel met vriendschap. Het is namelijk vandaag de Internationale Dag van de Vriendschap. Dat is echt een serieuze dag vanuit de Verenigde Naties om voor verbinding te zorgen. Vriendschap is een illusie. Huh? Het goede doel, Henk Temming, Henk Westbroek, misschien vandaag maar even achterwege laten. Dit zijn Luna en Russo bij Noordzee en voorbestemd.

0: heet hij inderdaad. Bangerhart. Het is Radio Noordzee op donderdagmiddag met Rob de Nijs. Moet altijd denken aan Boudewijn Buug bij dit liedje. Zegt die naam je nog iets? Ken je hem nog? Boudewijn Buug, hij is al lang geleden overleden. Dat was een televisiepresentator, die ging meestal op reis. Ging die helemaal naar Australië voor het één na laatste ei van de één na laatste dodo. Dat ging hij serieus zoeken daar. Maar die maakte ook een keer een cabaretprogramma en daarin ging hij Bangerhart helemaal ontleden. Het liedje, de songtekst van Rob de Nijs en ook de titel, ging zo.
1: Wat is Bangerhart? Hebben jullie bijvoorbeeld een zoon of een dochter die thuis komt en zegt, ik heb ontzettend last van bar hart. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik heb wel eens gedacht, zal ik naar de slager gaan en dan ga ik hart voor de hond halen en dat hij zegt mager, dat ik zeg nee, doe maar banger deze keer.
0: Ja, zo klonk dat. Vind je het leuk of niet? Het staat op YouTube. Mocht je denken, ik heb even een paar verloren minuutjes, wat zal ik eens kijken? Zoek maar even op Boudewijn Buug en Rob de Nijs. Hier is Jeffrey Heesen en Loco.

0: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: Zee. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand
2: Italia. Thuis in Italië.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Alle verf super voordelig.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Even bollen, iedereen.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: één, maar van twee mensen. De man die hem zingt, Gordon, scoorde zijn eerste grote hit met deze. Een hele dikke nummer 1 hit. Maar die werd geschreven destijds door John Eubank. Lang voordat John voor Marco Borsato ging werken. Marco had volgens mij net de Soundmix Show gewonnen. Die was nog bezig met een Engelstalige carrière. Of zelfs in het Italiaans zong die. En John had een mooie Nederlandstalige tekst gemaakt over zijn oma. En die ging dus naar Gordon. En die had daar zoals gezegd een hele dikke hit mee. Dit is Kon ik nog maar even bij je zijn.
1: Radio Noordzee. De doorbraak.

afgelopen weekend zat ze nog vast in Colombia. Dan moet je ook niet enthousiast om een verjaardag vertellen. Ik zat vast in Colombia, daar gaan mensen gekke dingen van je denken met drugs. Nee, ze was daar op vakantie, Katja Schuurman. Over haar heb ik het met haar dochter en het vliegtuig terug ging niet. Dat is vervelend, want ze moest ook nog wat optreden hier en daar. En dat ging dus ook niet door. Linda, Roos en Jessica met Katja dus. Ademnood bij Radio Noordzee. Dit is Wolter Kroes en de Route du Soleil.

0: pakken? Meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Tour. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren een actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn er heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijke stukje zee nog amper schepen gezien. En de Brabantse crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld in een zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten, heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

100% puur Hollands. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. Mijn naam is Vincent, stand-in voor Luc van der Braak. Die hoor je straks na vieren met Wat een Middag. Een Lil Kleine, Samuel Welte en de Amsterdamse Zomer... die hoorde je net al met Maak me nou niet gek. De donderdagmiddag van Noordzee. Misschien denk je, ik heb lekker vakantie. Ik zit ergens lekker thuis in de achtertuin, op het balkon of op een camping. Ik heb helemaal geen besef meer van dagen. Het is dus donderdag vandaag. Ik was zelf een paar weken geleden vrij, toen had ik dat ook helemaal kwijt welke dag het was. Dat is op zich hartstikke lekker. Behalve als je pas een dag later realiseert dat je eigenlijk de vuilcontainer aan de weg had moeten zetten. Oeh, die zat vol met dat warme weer. Dat is minder. Denk daaraan. Dit is Guus Meeuwis.

0: Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Charlotte Duttler en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Jan Smit geniet van zijn vakantie in Spanje. Hij rijdt met een camper door het land, samen met zijn kinderen. Die haalt hij eerst op bij zijn ex-vrouw Lisa Plat, die dus ook in Spanje zit. Volgens shownieuwsdeskundige Evert Zantegoets gaan de twee na hun scheiding nog altijd goed met elkaar om. Die is inmiddels afgerond en verliep volgens Zantegoets ook opvallend soepel. Na de zomer komt het gezin in een nieuwe situatie terecht, want Lisa verhuist dan naar een andere woning. Die is wel vlakbij het huis van Jan, zo kunnen ze het ouderschap goed samen blijven invullen. Gordon heeft veel steun gehad aan de muziek van Whitney Houston in aanloop naar zijn covershoot voor de Men's Health. Haar stem heeft me al die tijd op de been gehouden, schrijft de zanger op Instagram. Ze was bij me deze trip, Whitney. Muziek is zo belangrijk als je jezelf doelen stelt. Gordon heeft de afgelopen maanden hard getraind voor zijn covershoot en deelde updates over zijn transformatie op sociale media. De shoot heeft hij inmiddels achter de rug. De Men's Health met Gordon op de cover verschijnt in oktober. En de kans is groot dat ook Danny de Munk en zijn gezin weer te zien zullen zijn in een reality soap. De zanger staat ervoor open om de camera's weer toe te laten in zijn privéleven, vertelde hij gisteravond in Shownieuws. Danny is inmiddels ook al benaderd omdat hij vlogs maakt die het online heel goed doen. Volgens de volkszanger hebben al 3 partijen interesse getoond. Het zou niet voor het eerst zijn dat zijn gezin weer gevolgd wordt. De AVRO maakte in 2007 al een reality-serie over zijn leven.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: kast. Het is Radio Noordzee, 200% puur Hollands met In de Wolken. Over een paar minuten Miss Montreal, marathon komt eraan. Dat is niet verstandig trouwens met het warme weer, maar dat is heel iets anders. Eerst een van die vele artiesten die de afgelopen maanden te gast waren in de Radio Noordzee Lunch. Lunchen, je bammetjes wegwerken, waar je ook bent. Of dat nou op kantoor is, of thuis, of heel ergens anders. Bij Radio Noordzee doe je dat elke werkdag met je favoriete artiesten. We hebben even een kleine zomerstop ingelast. Veel artiesten zijn met vakantie. Ergens in augustus, eind augustus denk ik, pakken we de draad weer op. En tot die tijd elke middag tussen 12 en 1 een compilatie. Hoogtepunten, leuke quotes, leuke uitspraken van bekende artiesten. Ook morgenmiddag weer van 12 tot 1. Een van die velen die te gast was, was Jari Hellegers. En die kreeg ook luisteraarsvragen. Zelfs een duivels dilemma.
1: En dit keer heb ik geen vraag, maar een duivels dilemma gekregen van Joris van den Berg uit Castricum. En hij vraagt: naast zanger ben je ook heel sportief. Als je zou moeten kiezen, nooit meer sporten of nooit meer zingen, wat zou je dan doen? Nou Joris, dan stel je me wat. Ik moet zeggen, mijn inkomen is voornamelijk het zingen. Dus ik zou moeten kiezen, denk ik, sporten op het podium. Ik denk dat ik dat ga doen. Dus ik blijf lekker zingen en ik doe wel gewoon een paar push-ups als ik op de bühne sta.
0: Heel slim die Jari Hellegers. Hij kan ook nog econoom worden. Denkt goed aan de centjes. Hier is de vlam in de pan.

0: Radio Noordzee.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

appje gekregen van Nico, Radio Noordzee-luisteraar Nico, dankjewel. Tranquilo is ook mijn motto voor vandaag met dit zomerweer. Ga ik nog wel een weekje volhouden? Ik denk dat hij vakantie heeft, Nico. Cerveza, por favor, no problemo. Zet hij er ook nog bij. Geniet het lekker van, Nico. Tranquilo, Jan Smit hoorde je inderdaad. Als je ook wil appen met de Radio Noordzee-studio, vinden we leuk. Sterker nog, dat vinden we hartstikke gezellig. Doe dat via de Radio Noordzee-app-button. Als je denkt, appen met Noordzee, hoe moet dat precies? Ga even naar de website radionoordzee.nl. Daar vind je die app-button. Stuurbericht staat erbij. En dan wijst het zich eigenlijk allemaal wel vanzelf. Zometeen Hanna May en Maxime, ook Jeffrey Kuipers. Leuke nieuwe muziek komt eraan bij Noordzee. En over nieuw gesproken, ook deze is nieuw. Hartenbreken, Emma Heen.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

Jeffrey Kuipers. Afgelopen weekend was hij nieuw in de Noordzee top 30 met deze. Met veel te lange nacht. Hoe het hem vergaat. Wat er zal gebeuren? Gaat hij stijgen? Zakken? Blijft hij misschien staan waar hij stond? Je hoort het komend weekend. Zaterdagmiddag van 2 tot 4 een nieuwe aflevering van de Noordzee top 30. En mocht je die nou missen om de een of andere reden? Misschien ben je net lekker ergens op het strand. Heb je even niet de gelegenheid om te luisteren? Of wil je hem nog een keer horen? Dat kan op zondagochtend van 10 tot 12. Dan gaat hij in de herkansing.

0: Noordzee.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
4: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode pintpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvenga en ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. De rechter vindt het femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar zij beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen omdat de brug dat niet meer kan hebben. Sinds dit weekend wordt er gehandhaafd en wie wordt betrapt krijgt €500 boete. Kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog en wordt het rond 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Natuurlijk bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands, dat zijn wij. Present, goedemiddag. Mijn naam is Vincent. Stand-in voor Luc. Voor Luc van der Braak, mocht je denken, is die jongen nou alweer op vakantie? Nee, die is keihard aan het werk. Sijpelt zelfs een beetje zweet hier vanaf het kantoor hierboven, boven de studio, door het plafond naar beneden. Maar is fiets, hè? Moet je maar niet te veel bij nadenken. Nee, Luc, hoor je over een uur met Wat een Middag, met de Noordzee Middagshow. Het is een beetje de stoelendans deze week. Die ken je vast wel van je eigen werk tijdens de vakantieperiode. Die valt in voor die. En als die er niet is, neemt die dat over. Zo gaat het hier ook een beetje. Luc, hoor je dus zometeen. Voor die tijd in ieder geval Tessa June. Doe maar, komt eraan. Na de koningen van de cover. Zo kun je deze mannen wel een beetje noemen. Afro Bros en Billy Dans. Heb je hun nieuwste al gehoord? Cheerio hebben ze onder handen genomen. Even een klein stukje.

0: Tot de achterbank.
1: Radio Noordzee. Shownieuws.
2: Ik ben Charlotte Duttler en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. André Hazes en Roxanne Hazes hebben in hun podcast AD Hazes een bijzonder inkijkje gegeven in de laatste periode van hun vader. Ze hebben allebei het gevoel dat André misschien wel wist dat zijn leven niet lang meer zou duren. Ze vertellen dat hij in zijn laatste levensjaar ineens heel veel tijd met zijn kinderen doorbracht en veel met ze wilde ondernemen. Roxanne vertelt over allerlei spontane uitstapjes, zoals reizen en andere bijzondere momenten die achteraf als een bucketlist voelden. Ze kwamen er later ook nog eens achter dat hun vader al een afspraak had gehad in het ziekenhuis, zonder dat ze daar toen van wisten. André zegt dat hij bijna zeker denkt dat zijn vader voelde dat er iets aan de hand was. En Jan Smit geniet van zijn vakantie in Spanje. Hij rijdt met een camper door het land, samen met zijn kinderen. Die haalt hij eerst op bij ex-vrouw Lisa Plat, die dus ook in Spanje zit. Volgens shownieuwsdeskundige Evert Santegoets gaan de twee na hun scheiding nog altijd goed met elkaar om. Die is inmiddels officieel afgerond en verliep volgens Santegoets ook opvallend soepel. Na de zomer komt het gezin in een nieuwe situatie terecht, want Lisa verhuist dan naar een andere woning. Die is wel vlakbij het huis van Jan, zo kunnen ze het ouderschap goed samen blijven invullen. En Gordon heeft veel steun gehad aan de muziek van Whitney Houston in aanloop naar zijn covershoot voor de Men's Health. Haar stem heeft me al die tijd op de been gehouden, schrijft de zanger op Instagram. Ze was bij me deze trip, Whitney. Muziek is zo belangrijk als je jezelf doelen stelt. Gordon heeft de afgelopen maanden hard getraind voor zijn covershoot en deelde updates over zijn transformatie op sociale media. De shoot heeft hij inmiddels al achter de rug. De Men's Health met Gordon op de cover verschijnt in oktober.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Macho Macho, stoere mannen macho. Het is Radio Noordzee met Doe Maar. Als je wil appen naar de studio, contact wil leggen, iets wil delen met ons, doe dat gerust. Sterker nog, wees welkom. Vinden we hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En mocht je nou denken, hoe werkt dat precies, dat appen met de Noordzee Studio? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ga even naar de website radionoordzee.nl. Daar vind je de zogenaamde app-button. Stuurbericht staat daarbij. Als je die aanklikt of aantikt op je smartphone, dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. Tijmen, dankjewel voor je berichtje. Die zegt, ik zit heerlijk voor mijn tentje op de Achterhoekse camping. Lekker kaarten met de buren, biertje erbij met Noordzee aan. Geniet er lekker van, Tijmen. Jackie heeft net de barbecue aangestoken. Voor 3:30 al, wel eens mooi op tijd. Op naar een mooie avond, zegt ik denk een ze. En Christian, het eerste weekje vakantie zit er alweer bijna op. Ik ben in het boek van Simon Keizer bezig. Dat is een aanrader, kun je zijn nieuwste draaien. Die heet net als het boek Wat moet, dat moet. Heel goed idee, Christian, bij deze. Ja, dat schijnt een aanrader te zijn trouwens. Dat boek van Simon zie ook veel liggen in de winkels. Wat moet, dat moet. De titel dus van en zijn boek en van dit liedje. Nu, bij Noordzee.

0: anderen Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meisie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

Was je erbij bij de Amsterdamse zomer? 4 weken geleden alweer. Voor mijn gevoel zijn het er 2. Ik heb het even dubbel gecheckt net online. Het zijn echt 4 weken dat het geleden is. Wat was het leuk, zeg. Ik was er zelf op de vrijdagavond. Olympisch Stadion, Amsterdam. Lekker weer. Echt zo'n mooie zomeravond. Leuke mensen. Drankje erbij. En dan genieten van onder andere de mannen die je net hoorde bij Noordzee. Russo en Mart Hoogkamer. Pakt mij. Amar komt eraan naar Jeroen van der Boom. Dit is Betekenis.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Lucht van den Braak, Telsen voor jou. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

mis. De checklist voor een lekkere zomerdag. Parkje, check. Biertje, check. Vrienden, check. Dan hebben ze een heerlijk dagje, Mark Floor en Snelle. Bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Na vieren, de Noordzee Middagshow. Luc van der Braak is er klaar voor. Hij valt even in voor een even kerk deze dag. Morgen doet hij dat ook trouwens. Dus hoor je mij morgen weer vanaf 1 uur. Luc dus zometeen na vieren. Eerst nog even een klassieker uit het Noordzee-archief. Johnny Lyon, dit is Sofietje. Zij dronk Ranja met een

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam is de herdenking van de Jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouche heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouche te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem zou tegenwerken. Volgens experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne en vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16's zijn opgestegen om de raket te onderscheppen en later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. Een dode bij een bedrijfsongeluk op het Limburgse industriepark Gemmelot. Een man raakte eind van de ochtend bekneld in een machine en overleed. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Justitie heeft een onderzoek ingesteld. Bedrijven op het park hebben hun vlaggen half stok gehangen. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt een beetje af, naar 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Radio Noordzee, verkeer.
14: Goedemiddag, het is 4:02. Dit is de verkeersinformatie bij Radio Noordzee. Relatief rustig op de weg vanwege de zomervakantie. 10 files gemeld momenteel. Dit zijn de drie langste. De A8 Amsterdam-Zaandam. Voor Zaandam, je vertraging een kwartier. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen. Door wegwerkzaamheden, je vertraging daar nu een klein half uur. En de derde op de A22 Velzen-Beverwijk. Voor de Velzen-tunnel is de oprit dicht. Komt door wegwerkzaamheden. Je extra reistijd daar nu 15 minuten.
12: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Het is al weken de nummer 1 uit de Radio Noordzee Top 30. En terecht natuurlijk. Komende zaterdag hoor je in een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Top 30. Of dat nog steeds zo is, maar het is met afstand de grote hit van dit moment. Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten bij Radio Noordzee op deze donderdag, de 30ste van juli. Het is het begin van de vakantie van de mannen van de Radio Noordzee Middagshow. Wat een middag. René Verkerk, Jonathan Mink. Ik denk nu al onderweg om zichzelf in te smeren ergens in het buitenland. Maar gelukkig gaan we gewoon door. Het is de start van een nieuwe middagshow.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, de komende 3,5 week hoor je mij, Luc van den Braak, elke dag tussen 4 en 7 om gewoon vertrouwd met elkaar de werkdag af te sluiten. Al hoop ik eigenlijk dat je gewoon lekker vakantie hebt. En dat je misschien wel, net als René en Jonathan, in het buitenland lekker naar Radio Noordzee aan het luisteren bent. Mocht je binnenkort op vakantie gaan en denken, ja, dan moet ik Radio Noordzee missen. Nou, zeker niet. RadioNoordzee.nl. Daar kun je gewoon de stream meenemen naar het buitenland. En waar je dan ook zit, of het nou Corfu, Zuid-Italië of Mallorca is. Je kunt overal lekker naar Radio Noordzee luisteren. Gelukkig hoef ik het de komende weken niet alleen te doen, want elke dag hoor je een bekende zanger, zangeres, rapper, band, artiest, die hier langskomt om een middagje mee te sidekicken, mee te co-hosten in de Radio Noordzee Middagshow. En we trappen af met niet zomaar iemand. Ze werd er door niemand minder dan vader Abraham naar het Eurovisie Songfestival gestuurd, nadat hij de jury en het publiek gewoon even opzij schoof. En ze deed daarna een behoorlijke duik in de spotlights. Dansen op het ijs, de jungle overleven in Expeditie Robinson. En deze zomer is ze terug met een gloednieuwe single die precies zo lekker binnenkomt als zij zelf. Ik heb het over niemand minder dan Sineke. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat leuk dat je er bent.
2: Aankondiging.
0: Ja, natuurlijk. Ja, we moeten het even goed neerzetten, Sineke. Dat iedereen die denkt, hoe zal dat ook alweer meteen weten hoe het zit?
2: Ja, want we gaan way back, hè?
0: Ja.
2: Best wel.
0: In principe wel, ja. Je komt recht uit het Nijmeegse.
2: Ja.
0: Op dit moment was het nog best een onderneming, zei je, toch?
2: Nou, ik zat net in de koorder het verkeer. Maar ja, daar hadden we het net natuurlijk over. Ja. Het is echt een drama op de weg.
0: Ja, terwijl je normaal gesproken altijd denkt, als de zomervakantie begint, dan komt het goed.
2: Dan is het rustig, maar nee.
0: Nee.
2: We zijn overal aan de wegen aan het werken. En ja. Dus ja, de wegen zijn afgesloten. Dan moet je weer een omweg nemen. Dan is je navigatie weer helemaal van pad af. En dan, ja.
0: Gelukkig heb je het gered. Je bent er.
2: Zeker.
0: Hartstikke fijn. Lekker kopje koffie genomen.
2: Heerlijk, ja.
0: Maak het jezelf gemakkelijk, Sineke. Die nieuwe single, ik had het er al over. Daar gaan we zo meteen even uitgebreid over praten. En die ga je ook zingen voor ons.
2: Ja.
0: Dus dat is hartstikke leuk.
2: Ja.
0: En zo meteen wil ik je even wat beter leren kennen. Dat doen we met een spelletje. Daar hoef je niks voor te doen. Ik heb alleen maar een paar getallen zo meteen van je nodig.
2: Oké, leuk.
0: En, dan,
2: wel van spelletjes.
0: Jou van spelletjes? Ja. Nou, dan zit je hartstikke goed. Dat gaan we zo meteen hier doen. Mijn naam is Luc. Sineke vandaag dus bij me. En natuurlijk 200% puur Hollandse muziek. Glennis Grace hoor je zo meteen. En dit is Bram Bongers, zijn nieuwe perfecte recept.

0: Het origineel natuurlijk van Volumia, maar de cover van Glennis Grace is minstens zo bekend. Misschien wel iets bekender, je hoorde Afscheid. En leuk nieuws voor de fans overigens van Volumia, want Xander de Boeijsonnier heeft aangekondigd dat in 2027 Volumia een comeback gaat maken. Dus even aan Glennis Grace vragen of zij daar onderdeel van is. Oké, dat is helder.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, goeiedag, welkom. Het is 5:10, de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Even een poosje, René, Jonathan en Kobus, die genieten van hun heerlijke zomervakantie. Mijn naam is Luc. En de komende weken hoor je elke dag een andere bekende zanger of zangeres of rapper uit het Nederlandstalige wereldje die een dag lang hier komt te co-hosten. Vandaag is het Sineke. Fijn dat je er bent, Sineke.
2: Ja, dankjewel.
0: We hadden het er al even over. Jij komt uit het prachtige Nijmegen natuurlijk. Ja. Bekend van muzikale grootheden als bijvoorbeeld Frank Boeijen natuurlijk.
2: Ja.
0: Misschien wel de grootste eigenlijk, toch?
2: Ja, dat is wel de grootste.
0: Ja, maar Nijmegen huist veel meer talent. Onder andere jij natuurlijk. Maar jij vertelde me zo even dat jullie tijdens de Vierdaagse, wat natuurlijk het evenement in Nijmegen en omstreken is, met heel veel Nijmegenaren de krachten hebben gebundeld voor een Vierdaagse lied, toch?
2: Ja, klopt. Samen met de Omroep Gelderland. Die kwamen eigenlijk met het idee om een Vierdaagse lied op te gaan nemen voor de feestvierders. Dus eigenlijk ieder jaar is er wel een Vierdaagse lied voor de wandelaars.
0: Ja, want eigenlijk kun je het zo indelen. Je hebt zeg maar de Vierdaagse. Je hebt mensen die hem lopen.
2: Ja.
0: En je hebt mensen die hem niet lopen. Ja. En die feesten. Die allebei kan eigenlijk niet, zeg maar.
2: Nee, dat kan eigenlijk niet.
0: Je kunt als loper, denk ik, op de laatste vrijdag een biertje drinken.
2: Ja, maar, of de meeste lopers die gaan dan bijvoorbeeld op zaterdag of op zondag even de stad in.
0: Ja.
2: Maar nee, die beginnen natuurlijk dinsdags met lopen. Ja, dan kan je niet daarna nog de stad in.
0: Nee, die beginnen ook echt 's ochtends vroeg, hè?
2: Ja,
0: op dag en dauw staan ze op.
2: 4, 5 uur. Ja, ja. Ik heb hem zelf ook een keer gelopen.
0: Echt waar?
2: Ja, 2013. En weet ik nooit meer.
0: Hoe was het met de blaren na een paar dagen?
2: Ja, dat was echt. Kijk, ik vond als echte Nijmeegse moest ik natuurlijk een keer die Vierdaagse meelopen.
0: Tuurlijk.
2: Dat moet gewoon.
0: Ja.
2: Nou ja, 2013, toen was het zover. Ik dacht, laat ik het nu gewoon doen.
0: Ja.
2: Ik woonde toen ook nog thuis. Dus ik dacht, dat is handig, hè? Want dan kan ik gewoon mezelf laten verzorgen door mijn moeder.
0: Oh, elke avond in een gespreid bedje komen. Ja,
2: ja, ja, inderdaad.
0: Ja, wat goed.
2: Maar het was echt afzien.
0: Ja.
2: Echt afzien. Ik heb hem gehaald. Vraag me niet hoe. Want ik heb de laatste 30 kilometer op mijn slippers gelopen.
0: Op je slippers?
2: Ja.
0: Komt dat nog?
2: Ja, mijn teen was gewoon ontstoken.
0: Oh.
2: Die kwam gewoon door de schoen. Zag ik hem doorheen komen. Ja, serieus.
0: Ja.
2: En elke keer als ik thuis kwam en dan kwam ik huilend thuis. Zei ik, oh mam, ik kan echt niet meer. Zei ze, stop er toch mee.
0: Ja.
2: En ik heb echt de mentaliteit van mijn vader. En mijn vader zei dan, nee, ze gaat niet stoppen. Ze gaat gewoon door.
0: Doorgaan, ja, wat goed.
2: Ja, dus ik ging gewoon door. Ja, ik heb hem gehaald, maar het was echt. Ik had zoveel. Ik had gewoon bloedblaren.
0: Ja, één keer, maar nooit meer, hoor ik al.
2: Nou, het begint toch ieder jaar weer te kriebelen.
0: Ja,
2: zeg ik wel eerlijk.
0: Ja, ja.
2: Misschien dat ik hem toch wel ooit weer een keer mee ga lopen. Maar dan moet ik wel echt meer gaan trainen. En betere schoenen gaan halen. Want ja, ik wou mooie schoenen.
0: Ja, het moet er goed uitzien natuurlijk. Nee, het moet robuust zijn.
2: Ja, maar je moet gewoon echt van die wandelbergschoenen hebben.
0: Ja, ja. Nou, je was er dit jaar bij betrokken muzikaal. Dus kun je wat vertellen over dat project? Wie zijn er allemaal te horen op dat liedje?
2: Wie zijn er allemaal te horen? Nou, Rutger van Barneveld.
0: Ja, de man van de zomer.
2: Ja, Benny Solo.
0: Oh ja.
2: Dat is natuurlijk wel echt de Vierdaagse held ook.
0: Heel bekend bij ons. We hebben hier met zanger Alex het liedje gemaakt voor de Vierdaagse.
2: Ja. Ja. DJ, dan moet je me even helpen.
0: DJ Gallagher.
2: Ja, die heeft hem geproduceerd, gemaakt. Wie zijn er nog meer?
0: Joy Davelaar geloof ik nog erbij. Nou, een hele hoop mensen.
2: Een hele hoop, ja. Wie echt ook uit Nijmegen komen. Maar ook die een warm hart toedragen aan Nijmegen.
0: Ja.
2: En dat is superleuk geworden. Het was echt een leuk project. We hebben echt, het is lang geleden dat ik zoveel lol heb gehad.
0: Wat leuk.
2: Of zo'n dag als toen dat we hem gingen opnemen. Wie ook meedoet, niemand minder dan burgemeester Bruls.
0: Burgemeester Bruls, die kan alles, hè? Die kan ook nog zingen. Of doet
2: hij zingt niet.
0: Hij zegt
2: maar iets. Hij heeft wel de opening van het liedje. Als het liedje begint, dan hoor je het meteen.
0: Wat leuk. Nou, zullen we heel even terugblikken op die Vierdaagse? Zullen we hem even draaien? Het Vierdaagse lied waar Sineke dus onder andere aan meewerkt. En nu bij Radio Noordzee.
3: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet

0: Nou, mocht je toch aan het werk zijn als een van de weinigen in Nederland, dan heb je me energievol afgesloten nu met het Vierdaagse lied waar Sineke onder andere aan meewerkte. Ze is bij ons de gast, zometeen veel meer. En ook muziek van René Vroger, Waylon en Kido van de Graaf komt eraan.
1: Dit is de muziek van

0: Radio Noordzee.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Müller Milk, the moo you can't resist.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
21: Goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee met de zomermiddagshow en het weerbericht. En Sineke, als gastpresentator vandaag, mag ik jou vragen om het land voor te dragen wat het klimaat gaat doen de komende 24
22: uur. Nou, dit is echt een droom die uitkomt.
21: Ja, dat zeggen veel mensen altijd. Dus
22: ja,
21: neem de
22: echt,
21: tijd.
22: Dat heb ik altijd al een keer willen doen.
21: Nou, neem de tijd.
22: Dames en heren, vanavond trekt de regen naar het noordoosten. In de rest van het land is het droog en op veel plaatsen breekt de zon nog even door. Morgen blijven buien mogelijk in het noorden van het land en het wordt daar niet warmer dan 20 graden en een klap onweer is goed mogelijk.
21: Oei.
22: In het midden en zuiden kan het lokaal tot een bui komen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
21: Ah, de temperatuur ligt het niet hoor, maar die dus klap onweer...
22: Het kan.
21: We moeten het zo even over hebben, want jij vertelde net buiten de uitzending dat je eigenlijk helemaal niet van vakantie houdt. Dat je het prima vindt in Nederland.
22: Nou, maar ik zie dus tussen de 24 en de 30 graden, dus mensen, jullie hoeven helemaal niet op vakantie.
21: Dat vind je prima.
22: Vind ik heerlijk. Dus
21: 35
22: je kan hier...
21: plus in Spanje en zo, dat
22: oh,
21: is
22: nee, daar maak je me echt niet blij mee.
21: Oké, nou, daar daarover zometeen meer. Sineke is de gast deze middag.
0: Radio Noordzee, verkeer.
21: Ja, het is relatief rustig. Het is vakantie, 15 files. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Budel, een pechgeval. Je vertraging daar nu 20 minuten. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de Westrandweg 20 minuten. En de derde in dit overzicht op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen. Wegwerkzaamheden, je vertraging daar behoorlijk, nu ruim 52 minuten gemeld. Maakt het 3:30, Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam hebben betogers een holocaustherdenking verstoord. Uit protest tegen de oorlog in Gaza schreeuwden ze door de toespraak heen van de Israëlische ambassadeur. Ze zijn weggestuurd. Een man die de Arnhemse burgemeester Marcouche bedreigde, heeft tbs met dwangverpleging gekregen. Maandenlang stuurde hij mailtjes waarin hij dreigde om Marcouche een mes in zijn hart te steken. Experts noemden hem psychotisch. Een nieuwe natuurbrand in het westen van Spanje breidt zich snel uit. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle.

0: Onderweg naar de grootste solo-show tot nu toe in zijn carrière in de najaren staat hij in de AFAS Live in Amsterdam uiteraard. Je hoorde nu, ik kom terug bij Radio Noordzee om 16:50. Dit is hem, de Radio Noordzee zomermiddagshow met vandaag Sineke te gast. En Sineke, het is hoog tijd dat we jou even wat beter gaan leren kennen.
1: Nou, kom maar.
0: En dat doen we met een spelletje.
2: Radio Noordzee, wie, wat, waar.
0: Ja, we spelen wie, wat, waar, wanneer en hoe. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb hier een lijst met bij elke categorie 40 vragen. Eentje begint met wie, eentje begint met wat, eentje begint met waar. Nou, je begrijpt het.
1: Ja.
0: Jij noemt gewoon een willekeurig getal. Dan kijk ik welke vraag daarbij staat. En dan is het aan jou om die vraag ook te beantwoorden. Dus, is dat helder?
1: Ja.
0: Nou, beginnen we met wie. Noem maar een getal tussen de 1 en de 40.
1: 7.
0: Getal 7, zeg jij. Eens even kijken. Wie zou jij nu bellen als je zenuwachtig bent voor een optreden? Wie is de eerste waarvan je denkt, oh, die moet ik even bellen om even... Of ga je nu zeggen, ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig.
1: Ja, nou, heel eerlijk.
0: Ja?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Heb je dat nooit gehad ook? Heb je altijd gedacht, nou...
1: Nee.
0: Komt
1: en als het zenuwen zijn, dan zijn, waren het echt gezonde zenuwen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik weet nog, bij het Songfestival... toen was Marianne Weber natuurlijk mijn coach eigenlijk, mijn mentor.
0: Zou je haar willen omschrijven ook als jouw ontdekker?
1: Of, ja, zeker. Wel, ja, absoluut. Ja. En zij was toen ook met mij mee naar Oslo.
0: Ja.
1: En zij was zenuwachtiger dan dat ik was.
0: Echt waar?
1: Ja, serieus.
0: Je bent gewoon een nuchtere Nijmeegse.
1: Ja,
0: maak je jou de kop niet gek, zeg maar.
1: Ja, ja, dat is echt zo.
0: Nou, is wel goed. Dus of het nou 100.000 man is of een verjaardagsfeestje... voor jou is het eigenlijk hetzelfde.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja,
0: wat goed. Ik heb een hoop artiesten jaloers op je zijn nog. Ik ken wel wat verhalen van mensen die hier vooraf...
1: Is dat zo? Ja, nou ja, ik zie ook nog natuurlijk wel veel dingen om me heen... die echt wel zenuwachtig zijn. Ja. Maar nee, ik heb dat niet zo snel eigenlijk.
0: Nou, wat goed.
1: Dat is wel fijn.
0: Gaan we door naar de categorie wat? Opnieuw een getal tussen de 1 en de 40.
1: Nummer 3.
0: Nummertje 3. Eens even kijken. Wat eet je het liefst na een optreden? Als je denkt van, nou, ik heb de spanning... nou, die heb je dan niet, maar ik heb het is achter de rug.
1: Ik ben echt een brood. Eten.
0: Een brood eten?
1: Ja. Als ik dan onderweg ben naar huis van mijn optreden en ik stop nog bij het tankstation,
0: ja,
1: dan vind ik het echt lekker om van die sandwich te pakken, weet je wel, die kant-en-klaar.
0: Oh, van die, lekker, niet van die warme paninis die zo in het warmhout vakje liggen.
1: Nee, maar gewoon van die sandwich, van die driehoekjes.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Die dan voorverpakt liggen. Oh, lekker, joh.
0: Heerlijk. Oké, okay, dus na elk optreden even naar het tankstation.
1: Ik krijg water loopt maar uit de mond, hè, als ik erover praat.
0: Nou, er zit hier een tankstation echt om de hoek.
1: Ja,
0: dus als je zo weggaat, dan...
1: Weg.
0: Ja, heel goed. Gaan we naar de categorie waar. Dus opnieuw een cijfer tussen de 1 en de 40?
1: 14.
0: Eens even kijken. Waar haalde je de meeste kracht vandaan tijdens Expeditie Robinson? Want ja, dat is natuurlijk ook nog een behoorlijke hoofdstuk in jouw leven geweest.
1: Ja, inderdaad. Dat was echt ontzettend leuk om mee te maken. Want dat is echt een avontuur die je gewoon nooit meer meemaakt.
0: Wat dacht je toen je gevraagd werd? Van, joh, wil je meedoen met Expeditie Robinson?
1: Ik was al een keer eerder gevraagd.
0: Okay.
1: Maar toen was ik zwanger van mijn tweede kindje.
0: Dat is misschien niet de goede timing.
1: Toen was het niet de goede timing. Toen heb ik echt gezegd van, ik wil dit absoluut een keer in mijn leven doen.
0: Ja.
1: Alleen nu kan het dan niet.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam die coronatijd. Dus toen zouden we eigenlijk gaan in 2020. Maar toen konden we niet gaan. Omdat toen corona was. Dus 2021, ja, toen gingen we dus niet naar de Filipijnen. Waar het altijd was. Want dat hele, was toen helemaal verwoest.
0: Ja.
1: Door een storm. En toen gingen we naar Kroatië. Ik dacht, nou... Ga ik eindelijk een keer naar Expeditie Robinson, zit ik in Kroatië.
0: Ja, ja, ja. Was het een heel andere ervaring, denk je? Of viel het uiteindelijk...
1: Ja, nee, dat was wel anders. Wat ik zo hoorde natuurlijk van de productie. Kijk, we gingen natuurlijk naar Kroatië in mei. Daar was het nog best wel koud.
0: Okay.
1: Dus daar hadden we ook proef in het water. Maar dan moest je echt wel voor zo'n pak aan.
0: Ja, ja.
1: Anders was het gewoon veel te koud.
0: Gewoon hetzelfde als de Noordzee qua temperatuur.
1: Ja, was echt wel koud, ja.
0: En die honger, wanneer kikt die in? Ja. En blijft die dan constant aanhouden?
1: Nee, weet je wat ik het meest gemist heb?
0: Nou?
1: Koffie.
0: Koffie?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Gewoon
0: even de cafeïne boosten.
1: Ja, ik ben toen 2 weken voordat ik wegging... ben ik gestopt met koffie drinken thuis.
0: Om alvast te wennen?
1: Om alvast te wennen.
0: Oh,
1: af te kikken van de cafeïne. Want dat was echt, echt... Nou, dat is het zwaarste wat ik... Ik dacht echt, die honger, dat wordt het ergste. Maar nee, het was echt de koffie.
0: Want mensen denken wel eens, het is tv, het is showbiz, het is allemaal nep. Als de camera's uitgaan, dan ga je naar een hotel en dan krijg je een lopend buffet. Maar dat is niet zo,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, dat is dus, echt niet zo. Ja. Nee, ik heb serieus van de grond gegeten.
0: Echt,
1: ik heb over de hele dag was ik op zoek naar slakken. Want vissen konden we niet echt vangen, want het was te koud. Dus er was geen vis te zien.
0: Oh.
1: Je zat dan de hele dag met een hengel. Ja, dat was gewoon niet te doen. We hebben zelfs een slang gevangen, die hebben we gegeten. We hebben de hele dag slakken gezocht om boven het vuur te houden. Ja, om daar in ieder geval om dat te eten. Ja, nee, het was echt what you see is what you get.
0: Ja,
1: dat
0: respect,
1: was het echt. Ja.
0: Maar zou je het nog een keer doen? Als het zeg maar, op de echte locatie is, hè, dus waar het altijd voor die ervaring...
1: Denk het niet. Nee, ik heb het nu één keer in mijn leven meegemaakt. Dat avontuur wou ik voor geen goud missen. Want dat is ook een once in a lifetime iets. Dus nee, ik weet niet of ik het nog een keer zou doen. Maar het is wel iets waar ik ontzettend trots op ben.
0: Ja.
1: En ik heb altijd zoiets van, je kan beter spijt hebben van iets wat je wel hebt gedaan, dan spijt van iets hebben wat je nog nooit hebt gedaan.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Ja.
0: Blijf lekker zitten. Wij hebben wel koffie, gelukkig. Heel veel
1: heerlijk,
0: koffie zelfs.
1: Ja,
0: en ook boterhammetjes als je dat zou willen. We hebben de categorie wanneer en hoe nog over. Die spelen we zo meteen.
1: Okay, ja.
0: Eerst het belangrijkste liedje deze week bij Radio Noordzee.

0: mannen die vaker in de Ziggo Dome staan dan de directeur van de Ziggo Dome. Want ook dit jaar gaan ze het gewoon weer doen. Agda en de Munnik, groeten uit Maaiveld, hoorde je bij Radio Noordzee. En Thomas Agda is sowieso een druk bezet man. Want binnenkort is hij ook, hier te horen. Deze tune ken je denk ik wel, hè?
1: Ja, Sineke? Die ken ik.
0: Enorm bekend natuurlijk, een van de grootste televisiehits ooit in Nederland. Natuurlijk Baantje.
1: Ja.
0: De Kok met COCK. Maar binnenkort is het de Kok met ACDA eigenlijk. Want Thomas Agda gaat de Kok spelen in de nieuwe serie van Baantje. Zou je dat wat vinden? Acteren of in een tv-serie meespelen? Zou dat wat voor jou zijn of niet?
1: Ja, ik heb ooit eens een keer ben ik gevraagd. Dat was voor Omroep Gelderland ook.
0: Ja, oké. Okay.
1: Er was gewoon een serie en... Daar hadden ze me voor gevraagd. Ik dacht, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ga ik gewoon een keertje doen.
0: Ja.
1: En dat was gewoon een bijrol eigenlijk. Maar ik vond het wel heel leuk.
0: Dus eventueel ben jij te boeken als, als gastacteur in Baantje?
1: Ja, zou ik best leuk vinden. Ja,
0: ik zou dat ook
1: ze zeggen dat je het mooiste is om te spelen als je een lijk mag spelen. Hè?
0: Ja, maar ik dacht ook dat het niks voor mij was, acteren in Baantje. Maar toen stond ik vanochtend op, toen keek ik in de spiegel. Toen dacht ik, nou, het zou best kunnen, inderdaad, dan als lijk.
1: Als lijk.
0: Hey, we zijn bezig om Sineke beter te leren kennen. Want zij is vandaag de gastpresentator in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Ja. We hebben nog twee categorieën over. De categorie wanneer en hoe. Ik heb hier bij elk woord heb ik 40 vragen. Jij noemt een willekeurig getal en er komt een vraag uit. En die stel ik aan je.
1: Ja.
0: Dus de categorie wanneer tussen 1 en de 40. Noem maar een getal.
1: 24,
0: zeg jij. Eens even kijken. Wanneer ontstond je nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil? Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik zeker nog. Dat was eigenlijk eind vorig jaar. Toen was ik in de studio bij Emil Hartkamp. En we hadden eigenlijk al best wel veel nieuwe demo's opgenomen. En toen waren wij aan het praten over liedjes van Hanny. Want Hanny heeft echt hele leuke liedjes. Ik heb ook in mijn repertoire heb ik een medley zitten. Daar heb ik het liedje van Hanny in van Maar vanavond heb ik hoofdpijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen zei Emiel van Ik Doe Wat Ik Wil. Dat is ook echt een goede plaat.
0: Jaren 90 denk ik toch van Hanny?
1: Ja, zoiets, 93, ja, zoiets. 94 zoiets. Ja. Ja. En te luisteren. Ik zei, eigenlijk past het wel heel goed bij mij.
0: Ja.
1: Ik doe wat ik wil.
0: Ja.
1: En toen hebben we dat een nieuw arrangement opgemaakt. Een beetje van deze tijd. Opnieuw ingezongen. En ja, zo is het eigenlijk ontstaan.
0: Hartstikke blij mee.
1: Ja,
0: ja nou wat ja, goed.
1: Echt.
0: Mocht je denken, ik ben benieuwd hoe die klinkt. Zometeen ga je hem live zingen voor ons. Dus blijf daarvoor lekker luisteren naar Radio Noordzee. Zometeen die single, Ik Doe Wat Ik Wil. Heb ik nog de categorie hoe over? Dus opnieuw een getal tussen de 1 en de 40, Sineke.
1: Nummer 9.
0: Nummertje 9. Dus even kijken. Hoe zou je reageren als je opnieuw gevraagd zou worden voor het Songfestival?
1: Zou ik doen.
0: Zou je doen?
1: Ja,
0: kijk, oké.
1: Okay.
0: Dus we kunnen eventueel een belletje... Ja, de vraag is, gaan we nog natuurlijk, hè? Want afgelopen jaar zijn we niet gegaan. Dus
1: inderdaad.
0: Dat is ook maar de vraag.
1: Dat
0: natuurlijk.
1: Is maar de vraag, ja. Want ja, ik weet eigenlijk niet... Ja, of er moet nu een andere omroep gaan. Ja. Dan gaan we wel meedoen, hè?
0: Maar het was wel een ervaring die je nog een keer zou willen... Dus niet nog een keer Expeditie Robinson, maar wel nog een keer het Songfestival. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie.
1: Ja, okay. Ja, want dat is ook een avontuur.
0: Ja, dat is ook een avontuur.
1: Maar dat is,
0: en gelukkig wel met koffie ook, hè, bij het Songfestival.
1: En dan mag gewoon koffie drinken en mag gewoon eten. Okay. Dus ja.
0: Nou, goed om dat te weten. Zometeen gaat Sineke hier live voor ons zingen. En ze blijft dan nog even lekker bij de Radio Noordzee Zomermiddagshow. En nu openen we de donderdagmiddagborrel. Doen we met Wesley Bronkhorst in 3.

0: Noordzee.
1: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt ook extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu afdoende. Drinkwater is er nog genoeg. In Spanje, bij de grens met Portugal, breidt een natuurbrand zich snel uit. Een dorp wordt bedreigd. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en de burgemeester noemt het de hel. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. Bij het scootjezeilen in Friesland is Grauw kampioen geworden. Bij de race in Lemmer zijn ze vijfde geworden en dat is genoeg voor de eindoverwinning. Onderweg ging er nog een man overboord van het team van Langweer. Die werd opgepikt met een motorbootje en weer aan boord gezet. Morgen is de laatste dag, dan zeilen ze bij Sneek. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet zoveel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: En dan werpen wij een blik op de weg. 14 files momenteel, dit zijn de drie langste gemeld. A9 Amstelveen Alkmaar voor de brug over het Zijkanaal C door een pechgeval. Je verdraging daar nu een kwartier. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug 15 minuten. En de derde op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Horst en Venray. Je verdraging daar nu een half uur. Het is 4:05, de Radio Noordzee zomermiddagshow. Met zometeen hier Sieneke live. En nu een van de zomerhits van dit jaar.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Meeuwis bij Radio Noordzee samen met Van Gant. Uiteraard, je hoorde Zo Ver Weg. Geldt een beetje voor zijn concerten in Ahoy Rotterdam. Dat duurt namelijk nog wel even. Dat gaat april 2027 gebeuren. Maar mocht je denken, oh, ik wil voor die tijd aan Guus Meeuwis, dat kan. Avonds Live gaat hij nog doen dit najaar. De Martini Plaza in Groningen. Dus vind je het leuk, Guus Meeuwis, Sieneke? Is dat muziek met een zachte G?
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Zou een droomduet met Guus ooit nog op jouw bucketlist staan?
1: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Ja?
1: Eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar ik zou het wel heel leuk vinden.
0: Zo'n icoon toch, Guus
1: Meeuwis? Ja, zeker, absoluut.
0: Sieneke is de gast vandaag. Het is de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Zometeen ga je je nieuwe single live zingen. Ja. Maar eerst, Sieneke, ga ik je even het vuur aan de schenen leggen in met een aantal dilemma's. Ben je daar klaar voor?
1: Oh ja, dat
0: Oké, nou heel goed.
2: Het Noordzee Dilemma.
0: Niet al te lang over nadenken, gewoon je eerste ingeving als het kan. Ja. En ben benieuwd waar je voor gaat. En nog een keer het Songfestival of een uitverkochte Ziggo Dome?
1: Uitverkochte Ziggo Dome.
0: Toch wel, hè? Ja, Songfestival heb je al gedaan,
1: ja,
0: toch?
1: Dus,
0: was de grootste zaal waar je ooit hebt opgetreden? Of de grootste menigte waar je ooit voor gestaan hebt?
1: Ja, Gelderdome ook.
0: Ja, kun je zo ver kijken als je wil, maar je blijft mensen zien, hè?
1: Ja,
0: ja, geweldig, geweldig. Zingen in de regen op de kermis in Uden of een concert geven in het buitenland?
1: Concert geven in het buitenland.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Maar wat is het met de kermis in Uden? Want als je jou googelt ook, dan kom je toch vaak. En je had het er net ook over, hè, de kermis in Uden. Wat is dat voor...
1: Vorige week ook geweest. Ja, kijk,
0: gewoon
1: gezellig.
0: Leuk. Iedereen heeft altijd over de kermis in Tilburg, hè? Als de grootste, gezelligste.
1: Nee, ja, maar Uden is wat... Tilburg is natuurlijk ook echt een leuke kermis. En ik heb daar ook gestaan in de bierhal.
0: Ja,
1: dat
0: hè?
1: Is gewoon, dat is echt top.
0: Ja.
1: Uden is, ik weet het niet, wat gemoedelijker of zo.
0: Minder groot natuurlijk ook.
1: Minder
0: hè, dus,
1: groot, wat compacter, maar echt heel gezellig.
0: Nou, ik ga zelf wat naar de kermis, maar dan vooral om in zo'n bierhal te staan. De boeken, dat zal wel, gewoon in de bierhal staan,
1: dat
0: toch?
1: Ja, dat was echt te gek.
0: Ja, leuk, leuk. Hey, een jaar zonder telefoon of een jaar zonder optreden?
1: Niet gemeen.
0: Ah nee, daar moet een antwoord komen, Sieneke. Een jaar zonder telefoon of een jaar zonder optreden?
1: Dan een jaar lang geen telefoon.
0: Geen telefoon?
1: Ja.
0: Ja. Nou, je bent te boeken via iemand anders, toch? Dus dat is geen probleem. Dus,
1: nee,
0: dat is dat probleem ook uit de wereld. Hey, en elk jaar een zomerhit scoren of één keer een absolute top 2000 klassieker?
1: Toch elk jaar wel een zomerhit scoren.
0: Ja, dat snap ik wel, toch?
1: Ja.
0: Ik bedoel, leuk als je nog 100 jaar in de top 2000 staat. Maar wat heb jij daaraan, toch?
1: Nou ja, ik moet zeggen, met Shalalee, kijk, die is nu 16 jaar oud.
0: Dat is wel een evergreen
1: aan het
0: worden, hè?
1: Maar dat is wel echt een klassieker,
0: ja. Ja,
1: en,
0: leuk.
1: Ja, nu 16 jaar later zing ik hem nog steeds.
0: Ja.
1: Dus, maar ja.
0: Komend jaar moeten we omhoog gaan stemmen in de top 2000, als ik jou zo hoor.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Dat zou wel leuk zijn.
0: Gaan we dat proberen. Je gaat zo meteen zingen. Niet Shalalee, maar je nieuwe single.
1: Ja.
0: Dus blijf daarvoor zeker hangen bij Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Holland. Zometeen Sieneke hier live. Thomas Bergen komt er ook aan. En dit zijn Donnie en Senna.

0: die deze zomer zijn sixpack niet in de koelkast heeft staan, maar op zijn buik. Ongelooflijk afgetraind, deze man Thomas Berger. Kan hij ook nog zingen? Je hoorde Als je de keuze had bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Maakt het 17:50 op deze donderdag. Even geen wat een middag met René Verkerk, Jonathan en Kobus. Die genieten van hun heerlijke zomervakantie. En de komende weken is het de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Met elke dag een andere bekende Nederlandse zanger of zangeres als gastpresentator. En vandaag het spits afgebeten door niemand minder dan Sineke. Nog steeds bij ons. Hartstikke gezellig, Sineke. Fijn dat je er bent.
2: Ja.
0: En we hebben het al heel de middag over jouw nieuwe single. Van een van jouw inspiratoren, kan ik dat zo zeggen? Honey, toch?
2: Ja, Honey heeft hele leuke liedjes.
0: Ja.
2: Echt heel leuk.
0: Ja. Aanraden voor iedereen om het überhaupt eens een keer te gaan beluisteren eigenlijk. Gewoon,
2: ja,
0: dat
2: nou
0: werk.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Een van haar liedjes heb jij in een nieuw jasje gegoten. En die ga je live voor ons zingen. Dus als jij zo ver bent, Sineke, zijn wij dat ook. Sineke, nu live bij Radio Noordzee. Ja,

0: Sineke live bij Radio Noordzee. En ik doe wat ik wil. Zo, hartstikke leuk. Het lijkt wel weekend op donderdagmiddag, Sineke, op deze manier.
1: Ja, dat klinkt goed. Hartstikke leuk. Als ik vanavond, ik ga het weekend van zijn luien.
0: Nou, hartstikke goed. Je blijft nog heel even bij ons, dus kom lekker terug naar de studio. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Ik had het net over mannen met een sixpack. Deze man heeft zichzelf ook uitgehongerd voor een covershoot bij de mensheld Gordon. Zijn comeback met Replay. Me Lobby You.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en wordt onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee, de zomermiddagshow met vandaag te gast niemand minder dan Sieneke. En Sieneke, je hebt vorige uren het weerbericht voorgedragen. Het ging zo goed.
1: Mag ik het weer doen?
0: Zou je het weer willen doen?
1: Ja, ik ga het weer doen.
0: Oké, heel goed.
1: Okay. Lieve mensen, vanavond trekt de regen naar het noordoosten. En in de rest van het land is het droog. En op veel plaatsen breekt de zon nog eventjes door. Morgen blijven buien mogelijk in het noorden van het land. Dus ik zou vooral niet naar het noorden gaan. Het wordt daar niet warmer dan 20 graden. En een klap onweer is ook goed mogelijk. In het midden en zuiden kan het lokaal tot een bui komen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Met temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
0: Kijk, en de temperaturen ligt er niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Ongekant. Nou, heel goed, dankjewel.
2: Radio Noordzee, verkeer.
0: Werpen we een blik op de weg. Het is zomervakantie, dus relatief rustig. 10 files gemeld. En dit zijn de 3 langste momenteel. De A12 voor Arnhem-Oberhausen. Voor de grens komt door controles. Je vertraging een kwartier. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 11 minuten vertraging. En de derde in dit overzicht. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Horst en Venray. Een ongelukje, vertraging daar nu ruim een half uur. Maakt het 6:02. Radio Noordzee en de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. Nederland is nu niet goed voorbereid op extreme hitte. Daar moet een nationaal crisisplan voor komen, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Aanleiding is de hittegolf in juni. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse vrachtwagens die toch over de Merwedebrug gaan een boete krijgen en buitenlandse niet. Het valt buiten de Europese richtlijnen, maar dat is lastig uit te leggen, vinden ze. De lage waterstand in de rivieren zorgt voor bijzondere ontdekkingen. Zo zijn in de bodem van de Donau in Bulgarije resten van een mammoet gevonden. Experts denken dat het daar niet bij blijft.

0: geblazen bij Radio Noordzee. Je hoorde Etcilia, Hemel en Aarde natuurlijk. Het Songfestivalliedje van 1998. En over het Songfestival gesproken. Gelukkig is zij nog steeds hier.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Sineke, die natuurlijk ook ooit meemaakte hoe het is om ruime tijd, maar in ieder geval een week lang in de belangstelling te staan. Heel Europa heeft je gezien, Sineke. Dat is toch een aparte wetenschap, denk ik, toch?
2: Dat is wel, dat heb ik later pas beseft eigenlijk. Ja. Ik weet nog heel goed dat, kijk, voor mij was dat natuurlijk het begin van alles.
0: Ja.
2: Ik was toen net 18 jaar. Ja. Niemand wist wie Sineke was. Nee. Iedereen had daar commentaar over. Van, ja, dan gaat iemand die we niet kennen, die gaat dan met een draaiorgel gaat Nederland vertegenwoordigen.
0: Ja, maar hallo, Nederland. Hey, hallo. Ja. Dat is toch precies wat het moet zijn dan?
2: Ja,
0: toch?
2: Maar dat, het besef had ik toen ook nog niet. Ik was toen ook nog gewoon jong.
0: Ja.
2: Naïef eigenlijk. Ja, ik leefde mijn droom.
0: Ja.
2: En ik vergeet nooit meer, toen stonden wij op Schiphol. En toen stond de hele vaderlandse pers stond daar mij op te wachten. Interviews, om mij uit te zwaaien. En toen zei ik tegen Marianne Weber, ik zei, is dit normaal? Heb jij dit ook altijd? Ik dacht, dit is normaal, dat heeft zij ook.
0: Ja.
2: En toen zei ze, nou Sien, dit is echt niet normaal. Nee. Hier moet je echt van gaan genieten, want dit maak je nooit meer mee.
0: Nee, want sommige artiesten hebben een carrière van 20, 30 jaar om een keer op dat punt te komen.
2: Ja.
0: En jij had het eigenlijk gewoon aan de start gewoon al.
2: Ja. Dus, maar ja, dat besef, dat kwam eigenlijk pas later. Want op dat moment, ja, dan heb je dat natuurlijk helemaal niet door. Dat het eenmalig is en dat je dit nooit meer. Eigenlijk pas jaren later, toen ik zelf naar het Songfestival zat te kijken, toen dacht ik, oh wauw, ik heb daar gewoon gestaan.
0: Ja, ja, maar je kijkt er wel met een goed gevoel op terug.
2: Ja,
0: dus.
2: Absoluut.
0: Het is fijn. Hè? Je hebt ook wel eens ervaringen van het begin van je carrière waarbij je dan denkt, oeh, was dat wel helemaal
2: prettig. Ja, maar ook heel veel artiesten die hebben daar natuurlijk ook negatieve ervaringen mee gehad. Dat ze mee hebben gedaan aan het Songfestival. Die willen daar eigenlijk gewoon helemaal niet meer over praten.
0: Nee, er is wel eens een incidentje gebeurd hier en daar. Hè?
2: Nou, bij mij gelukkig niet.
0: Nee, eerst maar eens kijken of we überhaupt ooit nog daar naartoe gaan. Hey, je haalde Marianne Weber al even aan.
2: Ja.
0: Beetje jouw voorbeeld, idool, coach. Hoe moeten we haar noemen?
2: Nou ja, het is eigenlijk bovenal ook gewoon echt een vriendin van mij. Nog steeds. En daar ben ik heel

0: trots op. Kijk, ik ben echt opgegroeid met haar muziek. Mm-hmm. Toen ik als klein meisje thuis stond altijd de muziek van Marianne Weber, Frans Bauer, André Hazes. Dus ik ben echt opgegroeid met het levenslied. En ik vergeet nooit meer, en dat vond ik eigenlijk... Ja, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik... ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want als klein meisje, dan gingen wij ook alle pretparken af. En toen waren wij in de Efteling. Dat vergeet ik nooit meer. En toen was daar een tv-special gaande van Frans Bauer samen met Marianne Weber.
1: Nee, joh.
0: Bij de carousel.
1: Oh.
0: En daar stond ik toen te kijken. Ik was toen een jaar of 8, 9. En toen stond ik daar te kijken naar die opname van die special... Nou, dat vond ik nog het mooiste van heel dat dagje.
1: Ja.
0: En ja, toen ik 16 was, 15, 16, toen leerde ik Marianne kennen. Op een van feestjes waar zij moest optreden. En toen zei iemand tegen haar, je moet eens naar dat meisje luisteren. Want zij gaat zo ook optreden. En toen ging ik daar ook zingen. En eigenlijk vanaf die tijd, nou ja, toen was ik 15, 16 jaar. Toen heb ik contact met haar gekregen. En toen heeft zij gezegd van, nou, ik wil... ze is toen een keer bij mij thuis geweest om ook met mijn ouders te praten. Want zij wilde mij echt...
1: Adopteren eigenlijk, muzikaal gezien dan.
0: Ja, nee, ja. Ja, zij wilde mij echt een opstap geven om ook zangeres... Om ook te doen wat zij deed.
1: Wat leuk.
0: En dat was echt... ik heb heel veel met haar... heel veel concerten ook mee mogen gaan... om te kijken hoe dat achter de schermen ging. Het Tros Muziekfeest op het plein mocht ik toen met haar mee. En toen had zij een interview met Shownieuws. En toen trok ze mij in één keer in beeld. Ze zijn me echt dan wat dat betreft echt heel goed opgeleid. En,
1: dat is eigenlijk begonnen in de Efteling. Dus daar is het zaadje geplant, zou je kunnen zeggen.
0: Nou ja,
1: toen jij daar stond
0: mij...
1: te kijken, dacht je, dat wil ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, ja, dat vond ik zo mooi.
1: Sommige dingen in de Efteling zijn sprookjes, maar jouw sprookje is uitgekomen. Nou,
0: ja,
1: dat is mooi, toch?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: We gaan iets van het draaien. Wat vind je nou een typisch Marianne Weber liedje waarvan je zegt, daar word ik hoppakee meteen vrolijk van?
0: Nou ja, waar ik echt heel vrolijk. Ze heeft heel veel mooie liedjes. Want als we dan hebben echt over mooie liedjes, dan Een Meisje Huilt is echt één van de mooiste liedjes van haar, wat ik vind. Maar waar ik echt heel vrolijk van word en wat ook in mijn repertoire zit, wat ik altijd nog zing bij mijn optredens, is natuurlijk De Italiaan.
1: De Italiaan. Kijk, daar worden we vrolijk van. Ja. Op de donderdagmiddag bij Radio Noordzee. Marianne Weber.

0: Het meezinggehalte is hoog op de donderdagmiddag van Radio Noordzee. Marianne Weber hoorde je en de Italiaan op verzoek van Sineke, want die is vanmiddag de gast in de Radio Noordzee zomermiddagshow. Ja, ik moet er even terugkomen op een gesprek dat wij eerder vanmiddag hadden, Sineke, want we hadden het over vakantiebestemmingen. Nou, ik hoor de Italiaan, ik zie mezelf al liggen ergens aan de kust bij Italië.
1: Ja.
0: Maar jij zei, joh, dat buitenland, laat voor mij maar zitten deze zomer.
1: Nou ja, niet alleen deze zomer.
0: Eigenlijk überhaupt gewoon. Ja. Maar hou je dan niet van reizen? Of denk je, joh, het is hier warm genoeg? Of
1: nee,
0: heeft het met kinderen te maken? Of...
1: Ik heb niet zo echt veel met vakantie.
0: Okay.
1: Ik vind het ook gewoon heel fijn om gewoon lekker thuis te zijn.
0: Ja.
1: Om dagjes weg te gaan. Nou ja, gelukkig hier in Nederland hebben we nu deze zomer echt mooi weer. Dus daar hoef je ook niet voor op vakantie naar het buitenland te gaan. Ik was laatst een dag en een nacht op Scheveningen. Nou, het was net of dat ik in Ibiza zat.
0: Ja,
1: ja,
0: het scheelt een stukje reizen ook, hè?
1: Ja, een stukje reizen. En de volgende dag was ik gewoon lekker weer thuis op mijn bank. Heerlijk.
0: Ja, nou,
1: het scheelt een hoop was.
0: Ja.
1: Want als je op vakantie gaat, dan ben je 2 weken bezig met koffers inpakken. En dan lig je daar aan het strand. En dan ben je alweer met de gedachte thuis. Nou, dan morgen naar huis. En dan heb je er weer een week was.
0: Ja.
1: Nou, verschrikkelijk. Ik vind het echt een gedoe.
0: Nou, dus je blijft lekker in Nederland?
1: Ik blijf lekker in Nederland. En dan heb ik gewoon lekker iedere dag mijn was bij. En dan heb ik geen stress. Vakantiestress.
0: Hoe ziet de zomer van Sineke er dan verder uit? Want je bent dan dus in Nederland. Nou, je hebt nu een single, Ik doe wat ik wil. Ben je al bezig met de opvolgers? Zijn er nog grote optredens in de agenda waarvan je zegt, goh, daar kijk ik naar uit. Wat gaat het komende half jaar brengen, zeg maar, voor Sineke?
1: Nou, echt leuke dingen ook. Ik ben inderdaad nu nog vol bezig met ik doe wat ik wil.
0: Ja.
1: En in de zomervakantie ben ik ook nog gewoon lekker vol aan het optreden. Maar ook heel veel leuke dagjes weg aan het plannen. En in het najaar komt er weer een nieuwe single. Oktober. Verwacht ik.
0: Klein tipje van de sluier, kun je dat...
1: Nee, want ik ben er zelf nog niet eens uit.
0: Oh.
1: Ja,
0: je zit nog in het creatieve proces.
1: Ja, want we hebben heel wat demo's opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: En daar zitten ook echt wel 2 hele goede tussen. Ja, dus ik ben er zelf nog niet over uit.
0: Dus het wordt een muntje opgooien en dan A of B?
1: Ja, dan krijgen we weer dat geval met het Nationaal Songfestival met vader Abraham.
0: Ja, die kunnen we helaas niet meer... Die kunnen we niet meer vragen, helaas. Maar, okay.
1: Nee, laten we dat maar niet doen, kop of munt. Ik heb slechte ervaringen
0: mee. Ja, dat snap ik.
1: Oktober komt er in ieder geval weer een single uit. Dus daar heb ik wel weer zin in. En dan gaan we weer die promoten. En ja, dan is het jaar alweer bijna ten einde.
0: Kijk eens, nou, was het een mooi jaar, toch?
1: Ja, het was echt een mooi jaar. Hartstikke goed. Ja, zeker.
0: Ik wil je onwijs bedanken dat je hier vandaag was. Toch een beetje de aftrap van de Radio Noordzee Zomermiddagshow.
1: Ik vond het hartstikke leuk.
0: Veel plezier met Ik Doe Wat Ik Wil.
1: Dank je wel.
0: Hij komt nog met regelmaat voorbij. En ik wens je een mooie donderdag.
1: Okay? Dank je wel. Voor jullie ook allemaal.
0: Goed zo. Frans Duitsland, Lange Frans. Die weten wel waar ze op vakantie gaan. In Frankrijk. Je m'appelle

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
5: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Ja,

0: www.radio2.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels. Maar dat vindt de brancheclub niet uit te leggen aan de leden. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet veel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Dan werpen wij een blik op de weg. Het is rustig, 9 files. Dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden. Je vertraging daar ruim 1 kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 12 minuten. En de derde op de A73 Maasbracht Nijmegen. Tussen Horst en Venray door een ongeluk. Je vertraging daar nu 1,5 uur. Zometeen hier jouw kans op de meest exclusieve prijs van de Nederlandse radio. Hoe het zit, hoor je zo.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: niet gek. Lil Kleine, Samuel Welte, Radio Noordzee. Je hoorde, maak me nou niet gek.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Om 6:07 op deze donderdag. Het is Radio Noordzee met de Zomermiddagshow. De komende weken op de plek van Wat een Middag. Want de mannen van de vertrouwde Radio Noordzee Middagshow, die zijn even lekker met vakantie. René, Kobus en Jonathan hoor je over 3,5 week weer. Mijn naam is Luc. En de komende weken elke dag een leuke Nederlandse zanger of zangeres als gastpresentator. Vandaag had ik Sineke over de vloer. Was hartstikke gezellig. En de komende weken hoor je dus elke dag een andere gastpresentator. Dus de zomer breng je ook lekker door met Radio Noordzee. Of je nou in het buitenland bent of gewoon in Nederland. Lekker naar de zender met 200% puur Hollands luisteren, zou ik zeggen. En over vakantie gesproken. Misschien heb jij zelf ook een beetje het idee dat er meer scheidingen plaatsvinden na de vakantie. Omdat je dan toch ineens heel erg met elkaar heel veel tijd door moet brengen. Bovenop elkaars lip zitten, weet je wel. Vaak in kleine caravans of appartementjes. Maar wat blijkt nou vandaag in het nieuws? Volgens vrije tijdsexpert Moy Sahavali is samen op vakantie gaan juist de manier om te werken aan je relatie. Volgens hem doet samen op reis gaan wonderen. Niet alleen omdat je leuke dingen beleeft, maar ook omdat je eindelijk echt tijd hebt voor elkaar. En die lange autorit, ja, die is juist goud waard, zegt hij. Want 8 uur naast elkaar, zonder alle andere afleiding, zorgt vaak voor de beste gesprekken. En nog een opvallende tip. Trek ook af en toe je eigen plan. Even een paar uur bij elkaar vandaan. Even wat tijd voor jezelf. En dat voorkomt irritaties. Nou, die irritaties die kun je wat mij betreft bij die autorit ook voorkomen. Eentje achter het stuur en de andere mooi achterin. Ja, dat voorkomt een hoop stress, gedoe, gezeik. Nou, mocht jij de Route du Soleil ook gaan bereiden de komende weken, neem Radio Noordzee lekker mee op vakantie. Zometeen hier, jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. De enige echte, exclusieve Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam erop. Ja, die wil je hebben. Niet te koop, alleen te winnen bij Radio Noordzee. Muziek van Rutger Kot ook zometeen. En nu de 3 J's. Dit is Geloven in het Leven.

0: en hartslag bij Radio Noordzee om 6:15. Het moment waarop je altijd de allermooiste prijs van de Nederlandse radio kunt winnen in de middagshow van Radio Noordzee. Wat een middag. Nou, de mannen zijn er een paar weken niet, maar ja, ik heb wel nog een berg koffiemokken hier.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Dus weet je wat, die blijven we gewoon spelen. De Reneder Popquiz, de quiz op de radio waar jij kans maakt op een prijs die nergens te koop is. Alleen te winnen de enige echte exclusieve Radio Noordzee koffiemok, waar we dan ook nog jouw naam op drukken. Dus kortom, die kun je meenemen naar je werk of gewoon bij je thuis in de keuken zetten. En dan is er nooit meer ruzie over van wie die ene mok nou is. Want jouw naam staat er met koeienletters op. Tenminste, als je meespeelt met de Reneder Popquiz en zometeen je antwoord instuurt, kan via radionoordzee.nl. Het is heel simpel. Ik laat je een Neder klassieker horen. Er is een woordje weggepiept en daarna krijg je een A, B of C mogelijkheid om te antwoorden. En als ik je zometeen terugbel, dan ben jij die mok. Het is een liedje van Marco Schuitmaker en de opgave is als volgt. Nou, dat is te doen, zou je zeggen, toch? Nog één keer. Ja, hier sturen we tikkies van A, de boodschappen van de buurvrouw. Hier sturen we tikkies van B, alle shortjes in de kroeg. Of hier sturen we tikkies van C, 50 cent. Nou, ik zou zeggen dat die te doen is. Als je een idee hebt, ga je naar radionoordzee.nl. Klik je op stuur een bericht. En hoppakee, dan kun je gewoon een WhatsAppje sturen naar ons. Kost allemaal helemaal niks. En misschien bel ik jou zo meteen wel terug. Dus A, de boodschappen van de buurvrouw. B, alle shortjes in de kroeg. Of C, 50 cent. A, B of C. Nu insturen via radionoordzee.nl is misschien zometeen wel die koffiemok winnen.

0: anderen Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: besparen. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Goedenavond, welkom bij Radio Noordzee. Het weerbericht vanavond is het droog. Schijnt nog lange tijd de zon. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgenochtend start bewolkt, maar later kan de zon doorbreken. In de ochtend wel in het noorden en midden van het land wat buien. Zaterdag meer van hetzelfde. Temperatuur ligt tussen de 24 en 28 graden.
14: Radio Noordzee, verkeer.
13: Rustig op de weg, 5 files gemeld momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. Een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens door controles, 10 minuten. En de derde op de A73 Maasbracht, Nijmegen tussen Horst en Venray is een ongevalsonderzoek aan de gang. Je vertraging daar nu 10 minuten.
15: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
13: Ja, en ook tijdens de afwezigheid van René, Jonathan en Kobus gaan we gewoon door met de Hart van Nederland update. Hartstikke leuk. Mirella en Bolter aangeschoven. Goedenavond.
16: Ja, goedenavond.
13: Want het nieuws staat nooit stil. Er is geen vakantie
16: het
13: bij het nieuws.
16: Het gaat altijd door.
13: Toch?
16: Nou ja, en in de over vakantie gesproken. Hè? Ja. Als je op vakantie gaat en je hebt een huisdier, een kat of een hond. Ja, dan hoop je natuurlijk als je je lieve beestje naar een pension brengt dat hij in goede handen is.
13: Ja.
16: Maar helaas, het gaat toch regelmatig echt goed mis. Zwaar mishandelde dieren.
13: Nee, joh.
16: Vanavond bij ons in de uitzending. En de dieren of de branchevereniging waarschuwt er ook echt voor om van tevoren goed uit te zoeken waar je hond of kat terechtkomt. Vanavond het verhaal en zie je hoe het ook echt mis kan gaan.
13: Er zijn natuurlijk ook mensen die een week van tevoren denken, Vicky hebben we ook nog.
17: Ja, dan heb je wel een probleem.
13: Dan heb je een probleem, toch?
16: Ja, en zeker nu het hoogseizoen, dat is natuurlijk het hele punt. Ja. Alles zit vol.
13: Ja.
16: Ja, en dan neem je misschien maar genoegen met iets minder. En dan denk je, nou ja, ik hoop maar dat het allemaal goed gaat.
13: Ja.
16: Dus er zijn ook pensioens die maken er dus ook een beetje misbruik van. Goed geld te verdienen.
13: Misstanden.
16: Mm. Ja,
17: ja, leidt echt tot zielige verhalen. Hè? Wat we vanavond ook in de uitzending hebben. Een vrouw met een hond. Nou ja, dat loopt gewoon niet heel goed af. Dus,
13: maar die komen daar dan via achter of zo. Of die krijgen dan hun dier terug en die denken dan,
16: ja, je ziet het meteen.
13: Ja. Ja.
16: Vanavond ook de hond totaal ontstoken oren. Maanden. Ze heeft de hond ook echt moeten laten inslapen. Dus het is echt ernstig.
13: Nou, mocht je
17: zwaar verwaarloosd
13: op vakantie gaan en denk ik moet ook iets regelen, gaat op tijd doen. Dus is eigenlijk de boodschap.
17: Ja, of gewoon bij familie of zo. Dat doen wij altijd. Dan weet je zeker dat het goed,
13: gaat.
16: Ja, of ga van tevoren kijken. Ja. Kijk waar je hond terecht komt. En als je al hoort dat, dat je de hokken bijvoorbeeld niet mag zien, nou, dan weet je.
13: Ja, dan kan een alarmbelletje afgaan. Ja, ja, zeker. Begrijpelijk.
17: Ja, waar ook alarmbellen afgingen, was Dinarlo in Drenthe, een dorpje. Daar is een hele woonboerderij afgefikt vanmiddag. En daar is ook de waarschijnlijk bewoner aangehouden. Dat is nog niet helemaal zeker. De politie kan wel bevestigen dat er iemand is opgepakt. Maar of dat een bewoner is, dat wil de politie niet zeggen. Maar mensen die we daar in de buurt spreken, die zeggen dat het wel om de bewoner gaat. Nou, onze verslaggever is er naartoe om eens te kijken wat het verhaal daarachter is. Wat er gebeurd is. Die bewoners zouden dus diegene die het zou hebben gedaan met jerrycans in de weer hebben gezien.
13: Ja,
17: om die boerderij heen. Dus daar, dat is vast wel.
13: Ja, met deze droogte is er heel weinig nodig natuurlijk. Hè? Alles is zo droog als wat.
16: Inderdaad, het is een wonder dat het eigenlijk bij dit huis is gebleven.
17: Ja, er stond ook nog een schuur achter inderdaad. Dus
13: Oké. Okay.
17: Ja, dus wat voor verhaal daaruit komt, dat zie je ook straks om 22:30 in onze uitzending.
16: Ja, en vanavond nog het verhaal van de studenten die op dit moment op zoek zijn naar een kamer. Natuurlijk na de zomer moeten ze weer allemaal aan de bak. En het is natuurlijk een enorm probleem vanwege het kamertekort. Maar er is een oplossing.
13: Er is een oplossing? Wat zeg je nou?
16: Ja.
13: Oh.
16: Ja,
13: en we horen vanavond wat de oplossing is.
17: Je voelt hem al aankomen.
16: Kijken vanavond 22:30.
13: Half
16: de oplossing voor het kamertekort bij ons in Hart van Nederland.
13: Natte haartjes, bakjes chips, colaatje. Ja, ik ga
16: lekker
13: kijken.
16: Lekker hoor.
13: Heel goed. Succes vanavond, jongens. Dank je wel.

0: is een beetje het gevoel van 2026. Nooit meer regen, want het is behoorlijk lang droog geweest. Ja, vandaag van een buitje gevallen en hou er rekening mee. De komende dagen kan het ook een beetje gaan regenen. Dus goed voor de plantjes, hè, zeggen we dan. Suzanne Freek, nooit meer regen bij Radio Noordzee om 6:08. Goedenavond.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, tijd om de allerleukste prijs van de Nederlandse radio weg te gaan geven. De enige echte Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam erop. Die wil je winnen. Hij is de winnaar als je meespeelt met de Reneder Popquiz. Die hoor je altijd in de middagshow van Radio Noordzee. Wat een middag. En die spelen we ook gewoon tijdens de zomermiddagshow. En ik heb Kim aan de telefoon. Kim, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: En eigenlijk niet alleen Kim, toch?
2: Niet alleen Kim. En wie zijn we nog meer?
0: Dree, kijk nou, hartstikke leuk. En jij hebt samen met je zoontje Dree meegedaan met de Reneder Popquiz. En jullie vonden eigenlijk allebei dat het niet heel ingewikkeld was, want Dree begon zelf te lachen, geloof ik, toch Kim?
2: Ja, hij lachte antwoord A uit en hij lachte antwoord B uit. Ja. Welk antwoord was het,
3: Dree? C.
0: Antwoord C komt er heel duidelijk uit. Nou, laten we voor de zekerheid nog even gaan luisteren naar de opgave, Kim. Ja, hier sturen we tikkies van. A, de boodschappen van de buurvrouw. B, alle shortjes in de kroeg. Of C, 50 cent.
2: Dat was hem, hè?
3: Ja.
0: Antwoord C. Ja, natuurlijk. Hoppakee. Dat is helemaal het goede antwoord. En dat betekent dat jullie de Radio Noordzee koffiemok hebben gewonnen. En ja, weet je wat we dan doen, Kim? We zijn vrijgevig, hè, hier bij Radio Noordzee. We geven jullie allebei een mok. Dus jij bent er eentje, Kim, en Dree ook.
2: Superleuk. Zijn we heel blij mee, hè? Kunnen we lekker een bakje drinken, Dree?
0: Kijk eens, hartstikke
2: goed. Nou, dankjewel.
0: Dree, wat ga je eruit drinken uit de Radio Noordzee mok?
3: Chocomel.
0: Chocomel, oh, lekker zeg. Beter idee dan koffie ook nog, inderdaad. Nou, hey, jongens, bedankt voor het meedoen. We gaan hem opsturen. En ik wens je een mooie avond, Kim. En jij natuurlijk ook, Dree. Hoi, hoi.
2: Super, fijne avond. Dankjewel.

0: een feestje, dat is het. Zeker met Fons Veurink. Je hoorde feestje bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Maakt het 7:10, het einde van de eerste aflevering van de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Want de mannen van Wat een Middag, René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Boscha, die zijn even lekker een paar weken vrij. Mijn naam is Luc, de komende weken mag ik hier de boel warm houden. Hoewel, warm is het dan natuurlijk, hè, maar gezelligheid alom. Want elke dag hoor je een andere bekende zanger of zangeres die gastpresentator is. Vandaag trapten we af met Sineke. Als je wil weten hoe zij haar debuut maakte als weervrouw, zou je toch kunnen zeggen, want ze las onder andere dit bericht voor. Dat kun je vinden op de socials van Radio Noordzee. En ook de komende weken, elke dag, vers bloed hier in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Bekende zanger.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
5: Ik kan...

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alle verf super voordelig.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een nationaal crisisplan nodig voor een hittegolf, zeggen experts. Ze keken naar de maatregelen tijdens Code Rood in juni en die verschilden sterk per gebied. Daarom pleiten ze voor één duidelijk draaiboek. Het moet gaan over bijvoorbeeld koelteplekken, aangepaste werktijden en het verkeer. Ook Nederland gaat het WK voetbal boycotten als de plannen van FIFA-baas Infantino doorgaan. De KNVB staat helemaal achter het verzet van de UEFA. Infantino wil de competitie verkopen aan investeerders, maar het moet gaan om het belang van de sport, niet om commercie, zegt de KNVB. De Engelse voetbalbond FA komt met strengere straffen voor discriminatie. Spelers en trainers die de fout ingaan op het gebied van iemands kleur, ras, geaardheid of religie worden voor minimaal 10 duels geschorst. Eerder was dat nog 6. Volgens de FA is een hardere aanpak nodig om de discriminatie uit te bannen. Een opsteker voor de Belgische wielrenner Wout van Aert. In de tweede etappe van de Ronde van Denemarken leek hij de massasprint net niet te hebben gewonnen. Maar toen de fotofinish nog een keer werd bekeken, bleek hij toch de snelste. Van Aert won gisteren ook al en is nu leider in het algemeen klassement. Het blijft droog en vannacht is het ietsje koeler, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
14: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Promodeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Noordzee.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Omdat we series willen blijven bingen.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar €0,99 per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Odido.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleven. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Twee Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: twee tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
8: Meer muziek luisteren. Meer foto's maken. Meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone. Want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig. Met €200 My Media Markt korting. Voor €1.799. Mediamarkt.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.

0: van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12.
1: Geef me meer tijd met jou.
0: De Noordzee Top 30.
1: De zon zien zakken in de zee.
0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Gedoe met je dekbed over Trek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het van weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had alleen gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1. Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% pure.

0: Noordzee.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl,

0: retour.
1: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Odido. Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Frans de Boy en Erik Meissy. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott van dat land. De debatfinale stond gepland voor morgen. De Italiaanse premier Meloni wil dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone gaat vanwege de migrantencrisis in Ceuta. Dat zou betekenen dat de grenzen met Spanje dichtgaan. Spanje ziet er niks in. Zij noemen het idee van Meloni ongepast en zeggen dat ze meer hebben aan solidariteit. In het Zuid-Limburgse Vaals is een kind uit de modderpoel gered, meldt L1. Hij was aan het spelen in een drooggevallen vijver toen hij vast kwam te zitten. Omdat het om een vijver ging, waren er ook duikers opgeroepen, maar die waren niet nodig. De jongen is er zonder kleerscheuren van afgekomen. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft een opvolger nodig voor Ronald Koeman. Die stapte op na de vroege uitschakeling van Oranje op het afgelopen WK. Er zouden gesprekken zijn geweest tussen Slot en de KNVB, maar de trainer heeft volgens verschillende media de voorkeur voor een Europese topclub. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee.
1: Hey, hey. Ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag.

0: radio2.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En Ajax heeft in de voorrondes van de Conference League gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Het werd voor de tweede keer 4-1. FC Twente moet van de voorrondes van de Europa League terug naar de Conference League. Zij speelden met 2-2 gelijk tegen Ferencváros uit Hongarije, na de vorige wedstrijd met 2-1 verloren te hebben. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.